0: 6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won.

0: Het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontour.

0: en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, assen.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Middellandse Zaken, ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het homomonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Radio Drenthe.
8: Goedemorgen, Drenthe.
0: Met Judith Regendorp.
9: Drenthe, een heel goedemorgen. We beginnen aan een nieuwe week met z'n allen. En dat doen we op maandag 27 juli. Sebastian, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Judith.
9: Jij komt uit Groningen vanochtend. Heb jij iets gevoeld van de aardbeving daar in die provincie?
10: Nee, ik was heel blij dat ik gewoon door heb geslapen.
9: Ah, het was ook al vroeg in de avond, gisteravond, hè? Dus dat scheelde. Toen lag je er misschien nog net niet in. Alhoewel, je bent natuurlijk wel vroeg naar bed gegaan voor de ochtendshow.
10: Heel vroeg.
9: Ja. Luisteraars uit de Kop van Drenthe hebben het kunnen voelen. Want in Roderes en Zuid-Laardenveen staat de apparatuur van het KNMI. En die apparatuur heeft de aardbeving gemeten in ieder geval. Een aardbeving van 1,6 op de schaal van Richter met Sappemeer als epicentrum. Wat gaan we verder doen? Nou, we zijn in Assen, waar winkelcentra overlast hebben van hangende jeugd. Of hangjeugd, zo moet ik het zeggen. En die zijn die overlast eigenlijk wel meer dan zat. Ze hebben al aangeklopt bij politie, bij gemeente. Omdat die er volgens die winkeliers te weinig aan doen, nemen de winkeliers zelf het heft in handen. Je hoort straks hoe ze dat doen. En het voortbestaan hing aan een zijden draadje. Maar vandaag begint dan toch de jeugdtour in Assen. Wielertalent uit alle hoeken van de wereld strijkt neer in Drenthe. En sporters in Noord-Macedonië die spelen straks in kleding van Hodo en VV Hollandse Veld. Je hoort straks waarom.

krijg je dan het weer van hem? Nou, van alles wat een beetje vandaag. Bewolkt, ook wat zon en kans op een lichte bui. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij maximaal 20 graden.

0: samen met Michael McDonald. En jammer weer daar. Het is bijna 7:10. Winkeliers van 5 winkelcentra in Assen zijn overlast van hangjeugd en andere overlastgevers beu. Ze krijgen klachten van klanten die zich niet meer veilig voelen tijdens het winkelen. En dat gebeurt van de binnenstad tot de wijken Marsdijk en Kloosterveen. En volgens de ondernemers lost de gemeente hun probleem niet op. En daarom komen de winkeliers nu zelf in actie. Verslaggever Jelmer Gaat spreekt ondernemers.
1: Voor een doordeweekse dag in de zomervakantie is er nog best wel druk op het winkelcentrum van Marsdijk. Mensen komen hier voor een boodschapje of even een boek of eventjes naar de kapper. Maar er zijn ook mensen die hier komen om wat rond te hangen, wat rottigheid uit te halen. En daar zijn ze eigenlijk wel klaar mee. Gebeurt trouwens niet alleen hier, maar op alle winkelcentra in Assen hebben winkeliers daar last van. En daar gaan ze nu iets aan doen. Paul Alberonda is voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum in Marsdijk. En ook eigenaar van de Bruna hier.
2: 5,95.
1: Wat maken jullie hier zoal mee op het gebied van veiligheid?
2: Nou, we hebben natuurlijk behoorlijk wat mensen over de vloer elke dag weer. En er zitten ook zo af en toe mensen bij die zich niet helemaal gedragen zoals we dat graag zien in het winkelcentrum.
1: Wat doen die dan?
2: Moet je denken aan fietsen in het winkelcentrum, roken in het winkelcentrum. Maar ook zo af en toe wat ontzettende ketende jongelui die het leuk vinden om een beetje luidruchtig door het winkelcentrum te gaan.
1: En wat doet het dan met winkeliers en met klanten, dat soort gedrag?
2: Nou, het laat zich niet helemaal vangen in allerlei statistieken, maar een gevoel van onveiligheid, wat eigenlijk het koopproces en de gezelligheid die wij proberen te creëren in de weg staat.
1: Het speelt niet alleen in Marsdijk, maar ook in Kloosterveen, in Assen-Oost en aan de Nobelaan en in het centrum. Daar ben ik nu. Alfred Weling van Ploegmakers, die zijn eigenaar van 4 van de winkelcentra in Assen. Waarom nemen jullie nu deze stap om zelf maar beveiligers in te gaan huren?
3: Nou, tweeërlei eigenlijk. We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar. Nou, die twee dingen kwamen samen en toen dachten wij, het is heel belangrijk dat mensen in Assen veilig, voor een gevoel veilig kunnen winkelen. We moeten dat samen oppakken.
1: Want is Assen dan niet veilig? Want we staan hier nu ook in de binnenstad. Het is rustig op straat. Assen is ook best wel een rustige stad, normaal gesproken. Maar waar komt die onveiligheid dan vandaan?
3: Nou, als je naar politiedata zou kijken, wat we ook regelmatig doen met wijkagenten, dan komt eruit, het valt wel mee. Maar het gevoel, het valt helemaal niet mee. Want anders krijgen we hier verontruste telefoontjes niet van de winkeliers en van de klanten. Dus het speelt wel degelijk dat gevoel van grote groepen die overal hangen en onveiligheid, dat is er.
1: Nou, dus zelf maar beveiligers. Wat moeten die gaan doen?
3: Nou, de bedoeling is dat de winkeliers, want die trekken zelf de portemonnee. En dat zegt al iets, hè. Een winkelier die zelf portemonnee trekt voor beveiliging, terwijl er een algemeen goed is, dat de overheid zou dat moeten doen. Maar die willen eigenlijk van dat gevoel af. En met elkaar willen ze 2 fulltimers, 2 beveiligers inhuren, die gewoon at random op elk winkelcentrum een paar uur per dag kunnen optreden. Bewust maken van de mensen. Hé, je staat in groepen. Weet je wat dat betekent voor degene die hier boodschappen doet? En als het escaleert, dus er gebeurt een incident, dat de beveiligers met z'n tweeën op kunnen treden in elk winkelcentrum.
1: U zei net, het is eigenlijk een taak van de overheid. Vindt u dat de gemeente hier steken laat vallen?
3: Nou, mijn gevoel is dat de gemeente zich daar onbewust onvoldoende bewust van is, van wat er eigenlijk speelt. En het zegt eigenlijk alles dat als ondernemers zelf de portemonnee trekken om dit gevoel van veiligheid te doen, dat het wel degelijk speelt. Dus ik denk dat het heel erg helpt. En dat vragen we ook aan de gemeente. Ondernemers, wij nemen het initiatief. Ik denk dat dat ook goed is. En dat we de overheid vragen, doen jullie mee om de stad veiliger en de winkelcentra veiliger te maken?
4: Dit is Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Action op Radio Drenthe. En Rock the Boat in de voorhoodie Ilse de Lange en Something Good.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 27 juli, herinneringen ophalen. En je weet het, dat doen we altijd in Vandaag de Dag. Nou, we beginnen heel lang geleden, in 1886. Toen was er oproer in de Jordaan. En op 27 juli was er net weer een beetje rust na 2 dagen oproer. Wat was er nou aan de hand? Nou, er was oproer door paling trekken. Dat is een spel waarbij je levende paling van een touw moet trekken. Het spel was verboden, maar een stel Jordanezen doet het toch. De politie grijpt in en schiet met scherp. Er vallen 26 doden. Bij de palingoproer in Amsterdam dus. En een ander drama is van deze dag in 1890. Vincent van Gogh schiet zichzelf met een pistool in de borst. 2 dagen later bezwijkt hij. En 70 jaar na zijn overlijden vindt een boer het wapen.
3: Om zeker te zijn dat de schilder dit wapen gebruikte, is onderzoek gedaan door Franse experts. Onder meer naar de mate van roest, waaruit blijkt dat de revolver tussen de 50 tot 80 jaar onder de grond moet hebben gelegen.
0: Ja, het verroeste pistool wordt in 2019 geveild voor ruim 162.000 euro. In 1940 maken we kennis met een van de bekendste tekenfilmfiguren.
4: Listen, Doc. Now, don't spread this around. But, confidentially, I am a rabbit!
0: Rabbit Bugs Bunny. En van een eerste naar de laatste keer, want in 1990 rolt de laatste lelijke eend van de band. De auto die 2 boeren opklompen en 50 kilo aardappelen moet kunnen vervoeren. Maar dat is niet alles.
5: Het autootje moet de slechtste wegen kunnen bereiden, goedkoop in gebruik en onderhoud zijn, en bovendien een mand met eieren kunnen vervoeren zonder dat er 1 ei breekt.
0: Nou, zo dus. We maken een sprongetje naar 2012. Dan beginnen de Olympische Spelen van Londen. En over een sprongetje gesproken.
6: De afsprong, dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat, hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturfd. Hij staat en hij heeft iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit het dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien.
0: Zo'n Olympische plak waarvan je weet waar je nog was. Tenminste, dat heb ik wel. Op een camping in de Ardèche. Jawel. Olympisch goud voor turnen Epke Zonderland. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations. Presentator Philip Freriks is jarig 82 geworden. Nieuwslezer Jeroen Tjepkema is 56. En oud-profvoetballer Theo Jansen is ook jarig vandaag. Hij is 45 geworden. Van harte gefeliciteerd voor alle jarigen. Maakt er een mooie dag van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 27 juli 1948. En want 27 juli was ook de geboortedag van niemand minder dan Henny Vrienten. De zanger-gitarist die we kennen van Doe maar zoveel meer maakte dan alleen de muziek van Doe maar. Hij overlijdt 4 jaar geleden. En dit is hij, met Doe maar.

Geboren dus op deze dag in 1948. 7:58, straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over boerenprotest.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
3: 19:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Sebastiaan Meijwaard. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Boeren hebben gisteren langs de A28 geprotesteerd tijdens de uittocht van het Truckstar Festival. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport, sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan. En het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere railschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
5: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
4: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers uit te drukken valt. Atlete Jorinde van Klinken uit Assen heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel, en zilver bij het kogelstoten. Toch was van Klinken na afloop niet helemaal tevreden, zei ze tegen RTV Noord.
6: Het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten. Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan... Ja, dan gaat het niet ver.
4: Van Klinken richt haar pijlen nu op het EK in Birmingham eind augustus. En een flinke kettingbotsing heeft gisteren voor veel verkeershinder gezorgd op de A32. Tussen Meppel Noord en Meppel Zuid, bij Meppel Centrum, botsten meerdere auto's op elkaar. De snelweg werd daardoor enige tijd afgesloten en op andere routes ontstond een file van ongeveer een half uur. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Zo is het, Sebastiaan, dankjewel. Het weer dan. Nou, we hebben wat sputters gehad, zullen we maar zeggen, gisteren. Roland van der Zwageneel, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, Judith.
3: Ja, cijfers krijg jij nu zo langzaam maar zeker binnen, hè, van de waarnemers. Dus ik denk straks om 9:30 de waterstanden.
7: Ga daar maar vanuit. Dat gebeurt eigenlijk elke dag. En dat blijven ze trouw doen. Ik heb zelf 7 mm opgevangen gisteren. Ik heb 's ochtends hadden wij vooral een traagtrekkend buiengebied. Die was best wel actief. En 's middags waren er ook verschillende plekken die buien hebben gegeven. En eigenlijk kun je wel zeggen dat, en dat verwacht ik ook van al die waarnemers, dat bijna regionaal er wel aardig wat millimeters zijn gevallen. En dat is eigenlijk wel heel erg bruikbaar en ook wel mooi. Want De bovenlaag die werd al wat droger, maar ver onder in de grond heb je het over een halve meter diep. Een meter diep, daar zit nog wel vocht aanwezig. Dus het is allemaal. En als ik dan ga kijken, wat is er eigenlijk gevallen? Nou, juni hadden we stortbuien, dus dat was ook een vrij natte maand. En als ik nu ga kijken, wanneer is daar die neerslag in juli gevallen? Dan was dat begin juli. Op de tiende hebben we, volgens mij, even kijken, was het de tiende? Dat was 8 juli hebben we nog wat gehad. Daarna eventjes een weekje droog. Toen dachten we allemaal van, oh, het wordt allemaal wel heel erg nijpend. Maar ja, daarna is het toch alweer vanaf 18 juli bijna elke dag wel wat gevallen. En eigenlijk is dat wat, is al heel, heel mooi voor de akkers. Dus natuurlijk hebben we een neerslag tekort nu, maar het is allemaal prima verdeeld. En nu kijk ik eventjes ver vooruit en dan zie ik wel dat het een lange periode toch meestentijds droog gaat blijven. En dan zou het niet fijn zijn als we nu 10 dagen lang 30 graden gaan krijgen, maar dat krijgen we niet. Want net als vorige week gaf ik al aan, die hittegolven die in de aanmaak zijn of in de maak zijn, die worden meestal vrij snel deze zomer afgewisseld met hoge drukgebieden die vanaf de oceaan komen. En nu komt er ook weer een vanaf de oceaan, die is in de maak, maar we zitten nog met een gedraaide storing die over ons land ligt en daardoor verwacht ik eigenlijk nu het zonnetje, maar later vanochtend de wolken en zelfs eind van de ochtend, begin van de middag verspreidt weer een paar lichte buien. Geeft allemaal niet veel, maar toch weer wat bruikbare neerslag.
3: En qua temperatuur?
7: Nou, 20, 21 graden wordt het maximum. 21 graden daar waar jij woont in het zuidoosten van de provincie, terwijl het in het noordwesten van de provincie met die noordwestelijke wind ruim 19 graden gaat worden. Dus vanmiddag zul je de wolkenvelden hebben die overheersen. Daarna gaan die weer inzakken, komt er weer wat meer opklaringen. Zijn in de namiddag die buitjes wel verdwenen. En vanavond volgt een rustige periode met een draaiing van de wind naarmate dat hoge drukgebied dichterbij komt. En komende nacht een graad of 10, net als afgelopen nacht. En dan morgen dan gaan we de opmaak maken voor een warme periode. Morgen hebben we ook nog wel last van wolkenvelden. Ook zeker de zon erbij. En dan krijgen we ongeveer 24, 25 graden met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie. En daarna, hoe het dan gaat worden, dat vertel ik ook over een uurtje.
3: Tot dan.
7: Tot dan.
3: Sporters in Noord-Macedonië die spelen straks in kleding uit Drenthe. Nou, hoe dat zit, hoor je zo.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One. Van Vodafone.
17: En Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Goedemorgen Drenthe.

0: Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Nou, voetballers en misschien ook wel handballers in Noord-Macedonische plaats Gevliklia, die spelen straks in tenues van Hodo en VV Hollandse Veld. De kleding krijgt een nieuw leven dankzij Hollandse Velder Thijs Zomer. Thijs, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Gevliklia, spreekt dat goed uit in Noord-Macedonië?
1: Nou, het is een beetje moeilijk, hè? Het is een beetje een andere spelling dan bij ons, maar Gevgelia,
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Hoe komt u daar terecht? Met kleding uit Drenthe?
1: Ja, hoe kom ik daar terecht? Een goede vriend van mij, Jan Zwiers, die is getrouwd met Bibi Karjanova. En eigenlijk heb ik aan die Bibi Karjanova te danken, omdat die met die vriend van mij getrouwd is, dat ik veel in Macedonië kom. En nou, dat is al jaren zo. Dus in Macedonië zijn soms wat dingen nodig en daar kunnen we nog vaak helpen met wat hulpmateriaal en doen daar het transport naartoe.
0: Ja, ja.
1: Sorry.
0: Nee, doe rustig.
1: Ik heb een kikker in mijn keel.
0: Ja, die komen zomaar voorbij op momenten dat je er niet op zit te wachten, hè? En anders neem even lekker een slok water. Want het is wel bijzonder om te horen hoe nou kleding vanuit Drenthe naar Gevgelia gaat, in Noord-Macedonië dus. Kleding, tenues van Hodo en VV Hollandse Veld. Sportkleding dus. Want wat heeft u met die sportkleding dan weer te maken?
1: Ja, nou, de beide verenigingen zijn gefuseerd. En die krijgen allemaal nieuwe kleding. En dan blijft er heel veel kleding over natuurlijk van de oude clubs. En die hebben wij aangeboden gekregen.
0: Ja.
1: En die zijn, die zijn net iets verpakt door de leden van de vereniging. En,
0: Thijs, ja, gaat het of moet ik zo even terugbellen?
1: Nou, ik denk dat het beter is.
0: Ja, ik vind het heel vervelend als je het benauwd krijgt. Dat willen we niet hebben. Dus doe even rustig aan, inderdaad.
1: Ja,
0: neem een slokje water en ik bel je zo even terug. Gaan we meer horen over hoe nou die kleding vanuit Drenthe daar terecht komt in Noord-Macedonië.

0: ook blijven, hè? Altijd nog wat kind van Laura Dik. Gaan terug naar Thijs Zomer, de Hollandse Velden, de man die achter de kleding zit van Hodo en VV Hollandse Veld, die naar Macedonië gaat, naar Noord-Macedonië, naar Kefkelia. Thijs, opnieuw goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja,
1: wel beter met de stem.
0: Gelukkig.
1: Op een andere manier was er iets dwars.
0: Ja. Dat kan je soms zo hebben, dat kan je soms zo hebben. We hadden net al van u gehoord van, dankzij de vrouw van een vriend van mij ben ik in contact gekomen met Noord-Macedonië. Ben ik daar ook regelmatig geweest, hulptransporten, noem het allemaal maar op. Ze hebben daar nog het een en ander nodig. En toen zei u, toen kwam opeens die kleding vrij van Hodo en VV Hollandse Veld. Omdat die twee clubs samen gaan, krijgen ze nieuwe tenues. Maar ja, wat doe je dan met die oude? Toen dacht u, hier ben ik. Ik kan er wel wat mee. En dat dachten de clubs, geloof ik ook. Die wist u ook wel te vinden, hè?
1: Ja, ik werd gebeld door de vereniging. In het verleden heb ik van verschillende sportverenigingen hier uit de gemeente Hoogeveen al kleding gekregen. Van de korfbalverenigingen, van de voetbalvereniging Hoogeveen. Maar dit was natuurlijk heel veel, omdat de club gefuseerd is en er nieuwe kleding kwam. En of ik daar een bestemming voor wist. Nou, Kefkelia, het werkgebied rond Kefkelia van een club waarbij we mee samenwerken, dat is Change for All, dat is ongeveer 20.000 mensen. Die daar wonen in dat gebied en die kunnen dat uitstekend gebruiken. Dus als ik in Kefkelia kom en ik kom daar nog wel regelmatig, dan kom ik natuurlijk shirtjes tegen van de plusmarkt Rollense Veld.
0: Ja.
1: Of van een autobedrijf Rollense Veld Martens. Of Prent Schoonmaakbedrijf.
0: Ja.
1: Ik noem maar wat geks.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk.
0: En straks en dus ook shirts van die clubs, hè? Van Hodo en VV Hollandse Veld dus.
1: Ja.
0: Want hoeveel shirts gaan daar nou naartoe dan?
1: Nou, ik heb ze niet geteld. Het is een hele vracht. Er zijn natuurlijk heel veel elftallen. En een deel van de shirts is ook bij de kinderen gebleven, of bij de personen gebleven die ze gebruikt hebben in het verleden. Dat is een beetje als herinnering.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat ik 2 koep aan sportkleding heb staan op dit moment.
0: En bij wie komt het dan terecht?
1: Ja, bij sportverenigingen daar. Soms bij scholen, waar ze gebruikt worden als bij sportdagen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar heel veel bij sportverenigingen daar. Inderdaad, handbalverenigingen. Handbal is daar veel, maar ook voetbalverenigingen. Ja, bij allerlei clubs.
0: Want hoe lastig is het voor die clubs daar in Noord-Macedonië om zelf aan spullen te komen?
1: Ja, nou, het is natuurlijk geen grote economie daar in Macedonië. En er is gewoon niet veel geld. Dus en dit is vaak, het is wel gebruikt materiaal, maar vaak heel mooi materiaal en kunnen ze uitstekend gebruiken. Dus het geeft in ieder geval een stukje verlichting.
0: Ja, maar dan gaat het die kant op?
1: Nou, de bedoeling is in september en oktober ga ik ook. Ik heb daar ook een industrie, een natuurzinindustrie. En dat wordt in oktober een nieuwe fabriek voor geopend. Dus dan gaan we ook nog met een heel grote club die kant op. En de club waar ik dit mee doe, dat is Microdonia. Dat zijn 20 ondernemers die in Drenthe gevestigd zijn en die allemaal wat geld in de pot gedaan hebben. Die organiseren dus hulptransporten.
0: Uh-huh.
1: En met Microdonia zorgen we ook voor de start-ups. Bedrijven die, die een opstart maken, die wij een lening verstrekken.
0: Ja. Dus niet alleen de kleding, er gebeurt veel en veel meer. Maar die kleding zal dus ergens in september richting Noord-Macedonië gaan.
1: Ja,
0: Thijs Zomer, dank. En succes met de voorbereiding voor die nieuwe reis richting Noord-Macedonië. Dank voor uw tijd vanochtend in ieder geval. Het is bijna 8:08. Mooie tijdstip op deze maandagochtend. Straks kijken we nog eens even wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Maar eerst Madonna hier op Radio Drenthe. La Isla Bonita. Goedemorgen.

0: Madonna en La Isla Bonita. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Het begin in Berlijn, want natuurlijk zaterdagavond gruwelijk misging daar bij de Berlijnse Pride. Een man die reed in op mensen die daar meededen. Volgens mij was het net nog buiten het gebied trouwens, waar die mensen echt hun feest hadden. Reed in op mensen, reed toen tegen een boom aan, stapte uit met iets van een hakmes en sloeg in op mensen. Iemand raakte erbij, of kwam erbij om het leven. 29 mensen raakten erbij gewond. En met het oog op morgen ging het gisteravond over de vermoedelijke dader, hè? Die is doodgeschoten door de politie.
1: Ja, die is tijdens zijn aanhouding doodgeschoten door de politie, omdat hij rennend met een steekwapen op de agenten afrende. Ja, en deze man die heet Abdul B. Hij zou zijn gerecruiteerd door IS. En volgens Judith Neurink, journalist en IS-kenner, worden er in Europa nog steeds veel jongeren door die groep gerecruiteerd.
2: De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En zij, daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen.
0: Ja, hoewel IS veel minder zichtbaar is dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden in ieder geval, is die terreurgroep nog altijd actief en in staat om aanslagen te plegen natuurlijk. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Berlijn is er in Amsterdam bij de Pride een herdenking, hè?
1: Ja, die staat gepland voor dinsdag bij het Homo-monument in Amsterdam.
0: Ja. Gaan we naar opleidingen. Universitaire lerarenopleidingen namelijk zitten flink in de lift, blijkt uit nieuwe cijfers. In het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan dat jaar ervoor. Mensen willen dus graag voor de klas. Kan in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs natuurlijk. Heeft ook te maken met het feit dat er steeds meer aandacht voor gevraagd is, hè, voor die opleidingen.
1: Nou inderdaad, ik kan me herinneren dat jaren geleden het echt een probleem was. Dat er genoeg leraren waren. En juffrouwen natuurlijk. Maar daardoor is het salaris omhoog gegaan. Ja. En ik denk dat dat er ook wel iets mee te maken heeft. Zie je natuurlijk ook bij
0: dat
1: Defensie.
0: Dat het aantrekkelijker wordt om in dat vak in te gaan.
1: Ja. Bij Defensie was natuurlijk ook jarenlang een tekort. Maar daar zijn nu ook veel meer aanmeldingen. Ja. Ik denk ook wel omdat het salaris omhoog gegaan is.
0: Ken jij mensen die in Frankrijk zitten trouwens nu?
1: Ik wilde zeggen Mathieu van der Poel, maar daar komen we later op. Die zal op de terugweg zijn. Ik ken wel mensen die bij Bordeaux zitten. Want ik denk dat je daarop doelt.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat
0: wat,
1: is...
0: wat hoor je van ze? Heb je überhaupt contact met ze op dit moment?
1: Ik heb wel filmpjes gezien op Snapchat dat het echt een soort aswolk is die daar boven die omgeving hangt. Want we hebben het natuurlijk over die bosbranden bij Bordeaux in Zuidwest-Frankrijk. 200.000 mensen zijn daar inmiddels geëvacueerd. En misschien worden dat er nog wel meer, want het weerbericht ziet er niet goed uit voor de brandweer. Gaat weer richting de 40 graden. Het is kurkdroog. Toch wel... extreem is het aan het worden in Europa. Hè?
0: Absoluut. 200.000 mensen geëvacueerd daar. 800.000 mensen geëvacueerd in China. En dat heeft te maken met een orkaan. Je hoort erover NOS-correspondent Gabi Verberg.
3: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: Inmiddels goed nieuws, want die orkaan is wel veel minder van kracht geworden inmiddels. Dus dat is goed nieuws. Nog eventjes naar de Tour dan, Sebas.
1: Ja, we moeten het er wel over hebben. Want het was echt een magische aankomst gisteravond. Heb je gekeken?
0: Ja, zeker. Op het puntje van mijn stoel gezeten in die finale. Die meet had ook niet 1 meter verder moeten liggen.
4: Nee. Mathieu van der Poel soleert, volle pak. Nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Ja, Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Ja, met samengeknepen billen zat je toch te kijken, of niet dan? Weet je?
1: Ik was net naar de film geweest en wij zaten in het restaurant. En precies toen de finish kwam, toen stond stond de ober bij ons om onze bestelling op te nemen. En ik zat heel asociaal op mijn telefoon te kijken. En mijn moeder die werd op een gegeven moment echt boos op mij. Die zei, leg je telefoon nu eens weg. Want ze vond dat toch wel onbeschoft. Ja. Sorry, maar dit was zo spannend.

0: die heeft hem natuurlijk gewonnen, hè?
1: Voor de vijfde keer.
0: Voor de vijfde keer inmiddels. Tot zover dit overzicht.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Hoffenkamp met het NOS-journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
14: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
13: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
15: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
13: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en

0: te inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen, Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
8: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze maandag, de 27e juli. Ja, het voortbestaan hing aan een zijden draadje, maar vandaag begint dan toch de jeugdtour in Assen. Wielertalent uit alle hoeken van de wereld strijkt hier neer in Drenthe. Gaan we het zo over hebben natuurlijk. En winkelcentra in Assen zijn overlast door hangjeugd zat. En omdat de gemeente er weinig aan zou doen, nemen winkeliers zelf het heft in handen en huren beveiligers in. Assen Barry Gepken, die beleefde een spannende week met de nodige uitdagingen, kan ik je vertellen. Op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. Hij is nu ergens in het midden van Frankrijk. Nou, probeer zo in ieder geval even contact met hem te zoeken om te horen over die uitdagingen van de afgelopen week. En onze Remco, die is op Tjak naar een schrijver.

Krijg je nog het weer van, hè? Als ze naar buiten kijkt, zie ik het zonnetje schijnen in Assen, maar toch is er ook veel bewolking in Drenthe. Vanmiddag wat meer kans op zon, maar ook kans op een lichte bui vandaag. Er staat niet heel veel wind, een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting. De temperaturen rond de 19, maximaal 20 graden.

0: Denise Williams en Let's Hear It for the Boy.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, stond vanochtend nog hier in de studio, maar zit inmiddels aan tafel bij schrijver Volkert Oldersma in Annen. En dat is allemaal niet voor niks natuurlijk, want Volkert heeft een nieuw boek getiteld Voetreis tegen Vergeten. Oei in de titel. Remco, goedemorgen. Dat schept nieuwsgierigheid, zo'n titel,
3: ja,
0: hè?
3: Mooi. Goedemorgen. Ja, zo is het, hè. Ja, Volkert is een veulschrijver eigenlijk. Maar Volkert, die heeft als laatste boek Voetreis tegen Vergeten. En Volkert, dat heeft een bijzondere reden, hè?
4: Ja, ik ben 24 uur lang mijn geheugen kwijt geweest.
3: Ja.
4: En dat was eigenlijk aanleiding om na te denken over geheugen, herinneringen, kennis die je tijdens je leven opdoet, die je eigenlijk kwijt kunt raken, bijvoorbeeld met dementie.
3: Ja, maar hij was je geheugen kwijt. Hoe kan dat dan? Wat gebeurde er?
4: Ja, hoe het precies zit, weten ze niet. Het is transiënte globale amnesie, heet het. Voor 24 uur ben je geheugen kwijt. En daarna is er niks meer aan de hand.
3: Oh, dat kan hem zo allemaal wel overkomen.
4: Meestal wat oudere mensen, boven de 50. En het komt vaak voor na veel fysieke arbeid. Kan het je overkomen.
3: Ja. En daar weet je ook helemaal niks meer van?
4: Ik weet er niks meer van, nee. Nee.
3: Dat je allemaal vertelt.
4: Precies, ja. Mijn vrouw die schrok eerst enorm. Die dacht natuurlijk, ja, dat is een hersenbloeding. Daar gaat onze toekomst.
3: Ja, direct naar het ziekenhuis.
4: Precies. Maar het werd ook een beetje lachwekkend. Want onderweg bijvoorbeeld naar het ziekenhuis vroeg ik, waar gaan we naartoe? En ze vertelde het, waar gaan we naartoe?
3: Ja.
4: Na een paar seconden iedere keer weer dezelfde vraag. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En toen dacht hij, dat moet ik eens opschrijven.
4: Ja, maar het was vooral denken aan, je bent alles kwijt. En denkend ook aan dementie en toch ook de angst daarvoor. Nou heb ik wel gehoord van doktoren dat die transiënte globale amnesie niks met dementie te maken heeft. Maar het was wel dat ik daarover nadacht. En toen dacht ik van, ja, als je nu beseft dat je je geheugen kwijt gaat raken in de toekomst.
3: Ja.
4: Hoe ga je daarmee om? En dat is eigenlijk Voetreis tegen Vergeten geworden.
3: Ja, juist. En als wij, als wij dat boek eens voorzichtig inkiekt, zeg maar, waar giet het dan globaal over? Kun je er iets van vertellen? Zonder al te veel weg te geven.
4: Ja. De hoofdpersoon heeft heel veel van mij, maar heeft een andere naam gekregen. En de hoofdpersoon heeft gehoord dat hij dementie heeft.
3: Ja.
4: En daar is hij kapot van. En hij besluit tot een voetreis naar plekken uit zijn verleden. En hij vertrekt en loopt, wandelt door Drenthe op weg naar, in dit geval, naar Stellingwerf, net over de grens van Drenthe.
3: Dus daar kom jij vandaan?
4: Nee, daar kom ik niet van, maar mijn grootouders. En daar heb ik vroeger veel tijd doorgebracht. Dus dat waren plekken om daar naartoe te gaan. En onderweg, terwijl ik, mijn hoofdpersoon wandelt, komen er allemaal herinneringen boven. Het zijn heel veel associaties.
3: Mm.
4: En ook verhalen die hij heeft gehoord. Hier verderop in de straat staat een hunebed. Nou, daar heb ik ooit het verhaal van gehoord dat Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, de broer van, dat die op weg naar Groningen met een leger daar bovenop dat hunebed sprong.
3: Oh, ja, dat mag helemaal niet, hè?
4: Nee, maar toen wel, denk
3: toen
4: ik.
3: Wel, ja. Hij wel.
4: Maar dat klopt niks van dat verhaal.
3: Oh.
4: Maar, want ik ben erachteraan gegaan of dat
3: klopt. Natuurlijk, ja.
4: Ja. Maar dat soort verhalen, onderweg, langs dat hunebed, komt dat verhaal weer boven. Nou, zo zijn er allerlei verhalen door wat je ziet. Oh ja, hier heb ik gelopen, dat heb ik daar beleefd.
3: Maar,
4: ja.
3: Maar nou, wordt er heel veel geschreven over, over dementie. Hè? En ja, wat heeft jouw boek dan meer, zeg maar, dan wat er al is?
4: Het vertelt wel iets over dementie, maar het is niet het. Het is niet uitleg van hoe die ziekte in elkaar zit. Mijn hoofdpersoon heeft meer de angst voor dementie. En daar gaat het vooral om. Hij is er kapot van.
3: Ja. En is wandelen dan ook groot voor je hersenen?
4: Ja, dat zeggen ze wel, ja. Inderdaad, ja. Ja.
3: Ja, goed,
4: maar dat was niet de reden waarom hij het deed. Het was meer het, ik wil terug naar de plekken. Ik wil het alleen doen.
3: Ja.
4: Rugzakje op, wandelen en dan eigenlijk eens even alles goed bij langs lopen.
3: Ja. Ja. Ja. Nou Judith, je hoort het. Voetreis tegen vergeten.
0: Ja, boeiend verhaal. Heel erg mooi. Ja.
3: Ja.
0: Goed, vanuit Annen dus samen met schrijver Volkert Oldersma. Remco, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Jackson, lekker swingend. En Blame It on the Boogie.
1: Tientje of Tombola.
0: Ja, week 2 van Tientje of Tombola. We gaan gewoon lekker verder deze zomervakantie met dit leuke spel. Waarbij je een tientje kunt winnen, maar het tientje ook net zo snel weer kunt inleveren. Ja, hoe raar is dat? Win je een prijs, lever je het in. Maar ja, voor nog wel een spannender prijs misschien. Want je kunt heel wat winnen in Tientje of Tombola. Dat kan gaan van een pen en een sleutelhanger tot ja, prachtige prijzen als een helikoptervlucht voor 2 personen. Dat is de hoofdprijs ongeveer die erin zit, hè?
2: En die zit er nog steeds in, toch?
0: Eh, gelukkig ja. wel, die zit er nog steeds in. Maar ja. dat kan straks zomaar anders zijn.
2: Ja, hoe langer die er natuurlijk in blijft, hoe groter de kans wordt dat iemand hem eruit gaat vissen.
0: Zo is het maar net. Goed, Tientje of Tombola. We beginnen altijd met een instapvraag in Tientje of Tombola. En die luidt vandaag...
2: Zangeres Hanna May bracht in maart een duet uit... met een Nederlandse band. En wij willen graag weten welke band dat was.
0: Ah, dat duet van Hanna May. Met die ene Nederlandse band. Je weet wel. App of bel ons maar 0592 33 11 88. Succes.

0: rise again. Welcome to the Outcast Town. Dit was Douwe Bob. Eind vorig jaar was het nog zo spannend, weet je dat nog? Of het door zou kunnen gaan. De tour van Assen, de jeugdtour van Assen. In tientallen jaren bestaat het al. Ze hadden een tekort aan vrijwilligers, maar het is allemaal gelukt. Sterker nog, volgens mij zitten er al wat jongeren op de fiets. Lieneke Kersholt, ik zeg een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn ze al aan het rijden?
1: Jazeker, om 7:15 is de eerste categorie al gestart. Dus die zijn alweer bijna klaar. Die doen 2 rondjes en dan staat categorie 2 alweer klaar.
0: De European Junior Cycling Tour Assen, zo heet het helemaal voluit. Wij kennen het vooral als jeugdtour Assen. Uiteindelijk alle windstreken van de wereld komen ze, weet ik uit ervaring. Maar hoeveel zijn er dit keer gekomen naar Assen?
1: Er zijn 33 landen gekomen naar Assen, 4 erbuiten. We hebben ze van Nederland tot de Emiraten, tot Hongkong, tot Japan, Estland, Spanje, Italië, Frankrijk. Dus ze komen overal vandaan.
0: Het had niet veel gescheeld of ze waren hier niet geweest, hè?
1: Nou, hoezo? Oh ja, dat klopt. We hadden onze opbouwploeg, daar hadden wij dus meer dan de helft geen goede vrijwilligers voor.
0: Ja.
1: En door een noodkreet op de social media, toen vlogen ze binnen. Eerst 2, toen 3. Op een gegeven moment hadden we bijna 60 mensen. De helft die nu meedraait tijdens de jeugdtour.
0: Ja, dus want daar heb je heel veel mensen, heel veel vrijwilligers aan overgehouden. Aan die aanmeldingen?
1: Ja.
0: En dat betekent dat jullie ook lucht hebben voor de komende jaren, zullen we maar zeggen?
1: Ja, volgend jaar hebben we 60ste jubileum, dus dat gaat wel door.
0: Ja,
1: dan moet wel heel raar gaan dat dat niet lukt.
0: Ja, hartstikke mooi. Veel deelnemers dus van alle hoeken van de wereld zijn hier naartoe gekomen in Assen. Wat kunnen we verwachten van deze week?
1: Nou, wat we kunnen verwachten, dat is mooie wedstrijden. En strijdlustige renners zie ik wel. Je ziet nou een heel kleintje van 8 jaar door de bocht heen chasen. En dat doet je gewoon goed. En het is gewoon fantastisch. Vandaag hebben we Vredeveld. Daar hebben we voor 60, al eigenlijk 62 jaar. Maar we hebben corona gehad. 62 jaar geleden zijn we begonnen met dikke bandenrace. Morgen dan gaan we naar Lieveren. We hebben een omloopklassieker. Woensdag dan gaan we naar de top van de Vanberg. Daar gaan we dus de klassiekers ook doen, de omloopklassieken. En dan gaan we donderdag naar de muur van Emmen voor een tijdrit. Nou, en vrijdag dan is de laatste dag. En dan hebben ze een omloopcriterium bij de Assen Wielerbaan en Assenbos. Nou, en dan 's middags dan worden de gelukkigen gehuldigd met een gele, groene, roze en de witte bolletjes trui.
0: Ah, geweldig, geweldig. En dat zo daags naar de Tour de France. Hoe mooi is dat?
1: Ja.
0: Met die mooie
1: ja.
0: aankomst op de Champs-Élysées. Nog vers in het geheugen. Ook bij die kinderen natuurlijk, hè?
1: Ja. Gisteravond hadden we dus een ploegleidersvergadering. En juryvergadering. We hadden de televisie al aangezet. Maar nou, de hele wielerhoop was bomvol. En toen hebben we het laatste stuk gezien van onze grootste ster van Nederland, Mathieu. En iedereen is dan wel heel raar, helemaal emotioneel dat hij dan gewonnen heeft. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Ja. Heeft hij hier ooit gefietst trouwens? Lineke, heeft hij hier ooit gefietst op de jeugdtour?
1: Nee, Mathieu heeft hier, zo, we hebben nagekeken, Mathieu heeft hier niet gefietst.
0: Nee, maar wel andere bekende namen?
1: Ja, Cavendish, Marianne Timmer, Maaike van der Duin, Nicky Terpstra.
0: Oh ja.
1: En Annie Engels, ja, er zijn zoveel die hier gefietst hebben. Dat is ongekend. Bobby Traxel heeft hier ook gefietst. Die zijn kinderen die fietsen nou ook mee. Die zijn zoontje is afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden. Dus die staan ook weer bij ons op de wielerbaan. Dus papa die weet als geen ander hoe het allemaal moet.
0: De Pogacars en de Van der Poels van de toekomst fietsen nu in Drenthe. En ze zijn net begonnen in Assen, waar het 62 jaar geleden allemaal begon met de dikke bandenrace. Ik wens jullie een hartstikke goede week toe. Lineke Kersholt namens de organisatie van de Jeugdtour Assen. Dank je wel.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. 3, 2, 1.
3: zijn! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
0: 1 minuut 12 van 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Sebastian.
10: Goedemorgen. Boeren hebben gisteren langs de A28 geprotesteerd tijdens de uittocht van het Truckstar Festival. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verbouwing van het gemeentehuis van Borgen-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
11: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
10: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. Atlete Jorinde van Klinken uit Assen heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel, en zilver bij het kogelstoten. Ondanks de medailles was Van Klinken na afloop niet helemaal tevreden over haar geworpen afstanden. Dat zei ze tegen RTV Noord.
12: Het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten. Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan gaat het niet ver.
10: Van Klinken richt haar pijlen nu op het EK in Birmingham in augustus. Een flinke kettingbotsing heeft gisteren voor veel verkeershinder gezorgd op de A32. Tussen Meppel-Noord en Meppel-Zuid botsten meerdere auto's op elkaar. De snelweg werd daardoor enige tijd afgesloten en op andere routes ontstond een file van ongeveer een half uur. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tot zover het nieuws op de radio. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
0: Sebastian, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hij heeft ons de waterstanden beloofd. Roland van der Zwaag, opnieuw goedemorgen.
13: Morgen.
0: Ja, het was wat regenachtig gisteren, kunnen we wel zeggen. Wat heeft dat opgeleverd her en der in Drenthe?
13: Nou, overal wel meer dan 3 mm neerslag. In De Kiel en in Wijster en in Holsloot 6 mm. Eerst ex Loomont in het oosten van de provincie 7 mm. Emmer Kompas 10,5. En in Diever de meeste neerslag, in ieder geval daar 12 mm.
0: En dat is dan 12 liter op een vierkante meter, hè?
13: Dat is het, ja. En dan ook gerekend in 24 uur. Dus wij normaal gesproken houden wij dat bij om 8 uur. Dus vanochtend om 8 uur leeg. Morgenochtend om 8 uur weer leeg. En zo kunnen we netjes dat allemaal bijhouden. En als je dat 30 jaar lang bijhoudt, dan heb je een soort van klimaatonderzoek in Drenthe.
0: Ja, inderdaad. Ja. Krijgen we er vandaag nog wat bij, denk je?
13: Ja, de lucht is nog iets wat onstabiel van opbouw. Met een opbouwend hoge drukgebied boven de Golf van Biscayen. Die gaat over Frankrijk naar het oosten koersen. En ja, de winden die waaien daar met klokwijs mee. Dus dat betekent dat we nu nog een noordwestelijke wind hebben. Die storing in de bovenlucht geeft later vanochtend en vanmiddag verspreid weer een paar lichte buitjes. Dat levert na een paar tienden op. Misschien een halve millimeter als je geluk hebt. Maar goed, alles is welkom. Hè? Want kijk, het Europese weermodel houdt ook allemaal bij of de bovenlaag van heel Europa bijvoorbeeld, wat voor vochtigheidspercentage daarvan is. Als de lucht helemaal is uitgedroogd en je krijgt een warme periode, kan dat zomaar 1 of 2 graden extra opleveren. Nou, omdat we nu gisteren en vandaag wat buitjes hebben gehad, heeft dat zeker wel effect op de temperatuur voor komende woensdag en donderdag. Want dan worden weer tropische temperaturen verwacht. Maar dan gaat het in ieder geval, als het helemaal een droge laag was geweest, had je zomaar 35 graden gehad. Maar nu zit er dus wat vocht in de bovenlaag en dan zal die verdamping dus extra energie kosten en warmte. En dat gaat ten koste van de temperaturen. Dus we halen maximaal woensdag, verwacht ik, zo'n 33 graden, 32, 33 graden. Dat bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Dus die Franse hitte, die komt wel naar ons toe. Maar daar zit ook waarschijnlijk ook wat rook in. En dat betekent dus dat die apocalyptische omstandigheden daar, waar al die branden nu aanwezig zijn, ja, dat die rook komt met die zuidelijke wind naar ons toe. Dus de luchtkwaliteit wordt voor woensdag en donderdag wat minder. En of dat effect zou hebben op wat bewolking, ik verwacht het eigenlijk niet. Maar waarschijnlijk is het een zonnige dag. Maar dat hebben we vandaag dus niet. Zon hebben we vandaag nu, met vanmiddag dus veel meer stapelwolken.
0: Ja, goed, dankjewel. We gaan het afwachten, die tropische temperatuur. En we maken ons er klaar voor. Dankjewel. Heb een mooie dag, Roland.
13: Mooie dag, Judith.
0: Hoi, hoi. De instapvraag voor Tientje of Tombola. De zangeres Hanna Mee, die bracht in maart een duet uit met een Nederlandse band. Heb je enig idee met welke band? Laat het horen dan. En maak kans op Tientje of Tombola. 0592-331188.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Signed, sealed, delivered aan jou. Stevie Wonder was dit. Ik hoop dat ik dit zo kan laten horen in...
1: Tientje of Tombola.
0: Tientje of Tombola, je gelooft het of niet, maar Sebastiaan staat al bij de Tombola. We moeten nog beginnen aan het spel. We zijn heel hoopvol vanochtend. Ali Koning uit Haventen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hij staat er al, maar we moeten de instapvraag nog wel even beantwoorden, hè?
2: Ja.
0: Ja. Zullen we direct beginnen?
2: Ja, is oké. Okay.
0: Ja, we hadden het over die zangeres, die heel bekende zangeres uit Drenthe, Hanna May. Die bracht in maart een duet uit met een Nederlandse band, ook een heel bekende band. Maar ja, wat is de naam van die band?
2: Ja, Bluff, dacht ik.
0: Ah ja, ik kan hem laten horen. Daar is die. En dat betekent dat je 10 euro in de pocket hebt.
2: Oké. Okay.
0: Daar zijn ze, die 10 euro.
2: Maar dat doe ik niet. Hij staat toch al bij de Tombola? Dus.
0: Hij staat zeker al bij de Tombola. Onze one and only, zullen we maar zeggen, Sebastiaan... die een slinger mag geven aan die Tombola namens Ali Koning. Moet het een harde of een zachte slinger zijn? Wat heb je net
2: gezegd? Een harde. Nou, heel verrassend.
3: Dat komt goed, Ali.
0: Geef een ferme slinger.
3: Dan ga ik hem even een flinke slinger geven.
0: Spannend, de hoofdprijs. Zit er nog altijd in, die helikoptervlucht voor twee personen.
3: Ik heb het balletje hier in mijn handen.
0: Sebas heeft het balletje. Gaat het proberen open te... Ja, ik wou een raar woord gebruiken, zullen we niet zeggen. Open te maken, ja. Hij heeft hem open. Er zit een briefje in. En wat staat er op dat briefje?
3: Een Bartje sleutelhanger.
0: Ah,
2: geweldig.
0: Het is net geen helikoptervlucht geworden, Ali.
2: Nee,
0: maar ach,
2: nee.
0: Wel een mooie sleutelhanger. Ik wens je daar ontzettend veel plezier mee. Dank voor het meespelen en de groeten in avond, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, Ali.

0: deze combinatie zochten we. Anna May, samen met Bluff. Ik ben niet meer bang. Het is 14 minuten voor 9 op de maandagochtend en dan weet je het, hè. Dan bellen we altijd even met Barry Gepken. Barry die vanuit Erika is vertrokken voor een voettocht naar Fatima in Portugal. Een nieuwe pelgrimstocht, hij heeft er al 2 achter de rug. Eentje naar Rome en eentje naar Jeruzalem. Maar nu dus naar Portugal. Hij is ergens al, nou, halverwege Frankrijk, denk ik in ieder geval. Is niet, Barry? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik geloof dat ik een beetje over de helft heen ben nu. Ja, langzamerhand zuidwaarts. En dan heb ik Frankrijk een beetje eind in zicht komt straks.
0: Ja, daar ben je ook wel aan toe, geloof ik, of niet?
1: Goh, kiel, wat is een goed land, ja. Dat is niet normaal.
0: Maar heb je het zwaar?
1: Koeien heb ik nog nooit gezien. Sorry?
0: Heb je het dan zo zwaar?
1: Nou, zo zwaar, nee. Weet je, de ene dag is de andere dag niet. Ik heb wel pittige dagen, ik heb wel een paar pittige dagen gehad inderdaad. Toen die hitte gaat en ik heb een onwijze klimpartij gehad een paar dagen terug. Toen liep ik langs een rivier, prachtig mooi. Ik had genoten van een rivierje en de weg stopte geen, want er waren allemaal vallende stenen. Er waren men bezig met het gevaar weg te brengen. En ik denk, nou, dan kan ik wat hoger op via een pad. Maar uiteindelijk kwam ik bij staalkabels terecht en op een gegeven moment kwamen de klimbeugels en ik denk, wow, dit wordt waar. Maar ik was wat klimmen gewend vanuit Monument Wacht Drenthe. En ik denk, nou, dat ga ik gewoon doen. Maar toen steel omhoog op zo'n rots. En toen kwam ik voor een grote spleet uit.
0: Ja.
1: Nou, daar paste ik niet tussen. En mijn rugzak ook niet. Dus ik heb op een gegeven moment allerlei babbelegoesjes dat ik die rugzak heb leeggehaald. Er doorheen. Toen nog weer hoger op en over zo'n gek hangbrugje. En toen dacht ik, nou werd het overbrugd, het letterlijke figuurlijk. Maar dat was niet zo, want ik hoorde de mensen nog bezig. Toen ben ik nog hoger opgegaan, met handen en voeten, over raspartijen, door struiken. En toen uiteindelijk, na uren kwam ik in één keer een koe, zei ik. En toen was ik weer blij. En toen heb ik dus via een omweg ben ik wel over die rivier ingekomen. Maar dat heeft wel heel wat energie gekost.
0: En hoe gevaarlijk was dit, Barry?
1: Ja, achteraf was het wel in pittig, ja. Maar ja, we zijn niet zo bang, hè. Maar kijk, je weet wat je doet. En ik voel me gewoon sterk. Maar je moet gewoon alle tijd ervoor nemen. Maar eigenlijk had het wel aangeleend natuurlijk gemoeden daar.
0: Ja, we laten ondertussen even wat foto's van die barre tocht zien. Op TV Drenthe. Dus ben je in staat de televisie aan te zetten, doe dat dan vooral even. Dan krijg je even een beeld ook nog erbij van wat Barry heeft moeten doorstaan. En die spleet was dus zo smal dat jouw rugzak daar niet doorheen paste. Hoe ben je er dan zelf doorheen gekomen?
1: Ja, nou, ik ben niet zo'n dikke, dus dat ging op zich wel. Maar die rugzak, ja, die is zo vol. En in de kant wou er nog niet door. Dus ik heb gewoon uitgepakte plek in die spleet. En ja, er doorheen gewurgd. Nou ja, ik heb ook wel een grappig filmpje die ik op mijn Facebook van Barry Gepken. Maar het was echt wel dat ik zo. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in al die tochten. En je belandt ergens in en je weet ook nooit hoe het afloopt. Nee. En ik kijk altijd gewoon van hoe ver gaat het. En het is gewoon wel goed gekomen. Ja. Alleen, daarna, ja, de dag erop, ik zag een plek. En ik denk, eindelijk goed even bijtanken, eten en een koud biertje. Maar die kwam maar niet. Nou ja, tot ik... Ja, gisteren ben ik echt gigantisch mooi wakker geworden. Via een pastoor heeft een onderkom geregeld bij mensen in het Groot Kasteel. En daar was ook scouting. Maar daar heb ik een verschrikkelijk lekker bed gehad. Dus gisteren heb ik heel fijn kunnen bijtanken. Nou ja, dat was weer een cadeau gewoon naar al die dagen.
0: Maar hoezo een kasteel?
1: Ja, dat was ook heel bijzonder. De pastoor die belt gewoon van onderdak. En dat gebeurt wel vaker. En dat zijn Portugianen. Ik trof eindelijk een keer een pastoor. En ja, toen kwam ik daar terecht. En die mensen die hadden gewoon een groot kasteel. Die man had al die ook gewerkt bij Unilever. Ja, echt gigantisch. Nou, dit was gewoon een en al luxe. Dat was gewoon, nou ja... De duurste hotelkamer kon er niet op, denk ik. Nee.
0: Kon je heerlijk even bijkomen van die barre tocht die je van de week hebt meegemaakt. Intussen hoor ik honden op de achtergrond. Is dat nog bij dat kasteel of waar is dit?
1: Nee, ik zit nu in een heel klein geugje. Ik heb vannacht geslapen, maar leuk. Want dat zijn Nederlanders, heb je het vakantiehuis. En daar heb ik een tentje neergezet. Maar we hebben ook veel regen gehad. Dus ook de zing is van boom gekomen, denk ik, voor dit land. Want ik rook een paar dagen geleden ook al flink die brandluchten. Ja, iedereen is er wel mee bezig. Ik ben echt wel in het veilige gebied. En anders dan je wandelt natuurlijk heel langzaam. Ten opzichte van, dus dat gevaar hoop ik ook niet mee te maken.
0: Nee, maar je ruikt het dus wel.
1: Ja, ik ben al door velden ook gekomen hoor, in het verleden. Dat was afgebrand. Nou, dat was dan niet zo. Maar dat gebied uit het zuiden, bedoel. Kijk, maar ik ga er wat scheef langs. Maar daar was het goed mis, hè, dat begreep ik. En die lucht die rook je ook gistermorgen goed. Ja. Ja.
0: Goed, je maakt heel wat kilometers op een dag. Tussen de 20 en 30 sowieso. Je hebt wel eens een dag van 47 kilometer gehad. Op dit moment, qua temperatuur, hoe is het nu te doen?
1: Ja, het is nog fantastisch. Ik bedoel, het heeft geregend. En nou is het gewoon echt zo'n Hollands weertje. Maar het kruipt deze week wel weer naar 37, 38, geloof ik. Nou ja, ik hoop niet die gekte van die dikke 40 de hele tijd weer mee te maken. Ja, ik verwacht in Spanje ook wel een keer, nou ja, gekke temperatuur. Maar het is nou gewoon hartstikke lekker om te wandelen.
0: Nou, hou ik je niet langer op. Lekker doorgaan in jouw tocht naar Fatima in Portugal. Dank voor vanochtend, Barry. En we horen je volgende week maandag weer, hè?
1: Yo, de groeten door.
0: Yo, hoi.
1: Mooi.

0: Don't blame it on that girl, met Bianca.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: De winkeliers in Assen zijn er klaar mee. Overlast door hangjeugd zorgt steeds vaker voor een onprettig gevoel in het winkelcentrum Moda vanochtend. Nou, niet één winkelcentrum. Zowel in de binnenstad als in diverse winkelcentra, zoals die in Marsdijk en Kloosterveen, daar geven klanten aan zich minder veilig te voelen de laatste tijd. Nou, omdat de ondernemers vinden dat de aanpak van de gemeente te weinig oplevert, willen ze nu samen beveiligers gaan inhuren. En voetbalshirts met een tweede leven, daar hadden we het ook over. De tenues van Hodo en VV Hollandse Veld maken binnenkort een bijzondere reis naar Kefkelia in Noord-Macedonië. Want Hodo en VV Hollandse Veld die gaan samen. Dus ja, de oude shirts van die clubs, ja, die zijn dan niet meer nodig hier in Drenthe. Dus die hebben ze verzameld en die gaan in september richting Noord-Macedonië. En die samengestelde club die krijgt gewoon nieuwe shirts. En het hing eind vorig jaar nog aan een zijden draadje, maar de European Junior Cycling Tour Assen, die is begonnen vanochtend hoor, rond klok van 7:45. Deze week stappen zo'n 500 jonge wielrenners uit binnen- en buitenland op de fiets voor deze internationale koers. Heel Drenthe wordt zo ongeveer wel afgedaan. Aftrap was op de plek waar 62 jaar geleden het allemaal begon met de dikke bandenrace. Een week lang staat dus onze provincie in het teken van wielertalent. Jong wielertalent. Een pittige dagen voor Barry Gepke in Frankrijk, daar hoorde je ook over vanochtend. Op weg naar Fatima in Portugal moest hij zich door een smalle spleet wurmen. Op grote hoogtes trouwens. Nou, ik heb de foto's gezien. Nou, hij liever dan ik. Ook nog ongezekerd, dus dat was wel even de kop erbij, zoals hij zei. Gewoon rustig aandoen, maar het is hem gelukt. En hij had het even zwaar gehad, vooral na die bizarre tocht. En hij had zo gehoopt op een lekker onderkomen. En wat krijgt hij? Een onderkomen in een Frans kasteel. Hoe heerlijk is dat? Nou, de komende dagen worden opnieuw pittig voor Barry, want de temperaturen lijken langzaam meer zeker weer op te lopen. Nou, zijn ervaringen horen we natuurlijk elke maandag. Nieuws uit de regio vind je natuurlijk ook terug op onze app en website. rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen Judith.
0: We moeten het even weer doen zonder trekkertochten.
3: Nou, dit wordt afkicken dit,
0: ja,
3: hoor.
0: Ja man.
3: Het was maar 3 weken. Het was voor ons leuk natuurlijk om alles mee te maken.
0: Ja.
3: Maar ook sowieso die heren die het fantastisch mooi gedaan hebben.
0: Ja.
3: Dus ik zeg volgend jaar weer en misschien ook wel iets langer.
0: Ja, mag bij 6 weken de hele zomervakantie toch?
3: Ja, dat dacht ik.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik vind tientje of tombola ook 6 weken.
3: Och.
0: Van ons het schelen.
3: Nou, we hebben de programmering rond. Mooi, we kunnen naar huis. Ja.
0: En wat ga je zo meteen doen?
3: Nou ja, normaal gesproken maandag, we doken altijd de geschiedenis in. Maar we gaan nu even de toekomst induiken. Want ik heb even de agenda voor deze week erbij gepakt. Want het is natuurlijk volop zomervakantie. Dus er gebeuren niet alleen in de weekend hele leuke dingen, maar ook door de week. Nou, verder we sport nog even bespreken, denk ik. Die fantastische beelden van Mathieu van
0: Poel gisteren.
3: Oh, ongelooflijk. Dan zit je met mijn mond open.
0: Ja.
3: Ik wil wat anders zeggen, maar ongelooflijk.
0: Ja.
3: Wat een apotheose.
0: Nou. Ja. Inderdaad, en dat die Pogacar eigenlijk ook nog het laatste stukje even voor hem op kop reed.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja, mooi.
0: Ja, toch wel.
3: Ja.
0: Toch wel. Respect voor elkaar of zo,
3: ja,
0: lijkt daar
3: klopt,
0: ook uit.
3: Inderdaad.
0: Hè?
3: Hij wist zelf, nou, ik kan het toch niet doen, dan help ik hem mee. Dus, en het zat al zo lang in zijn hoofd.
0: Ah, ja.
3: Super, mooi.
0: Het zat al een jaar in zijn hoofd, hè?
3: Ja, ja.
0: Deze aankomst op de Champs-Élysées.
3: Nou,
0: en bijna op de centimeter is het gelukt, inderdaad.
3: Ja.
0: Ja. Goed, hoor je vandaag meer over met heel veel andere leuke keuveltjes in koffie en Keuvelen met Sebastiaan en Wim. Dank voor het luisteren. Tot morgen.
4: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of

0: Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaan.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
4: eSIM. Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: dramatische gebeurtenis. Die zorgde wel voor een groot hit voor Frank Boeien samen met zijn groep. Dit was Zwart-Wit.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze maandag de 27e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Jannes, die zit in ons terugblik op de Drentse Doezens. En Kit B en Martin van der Starre, ik hoor je denken wie. Maar die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Dead Day van de Golden Earring. Maar eerst is hier Yves Berendsen. En misschien is het tijd.

0: tijd dat het nog de Golden Earrings was. Oftewel heel lang geleden dus. Dit was That Day.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele zomer in het teken van de vakantieperiode. Ja, de trekkertocht. Daar moet een beetje van afkikken natuurlijk. Maar verder mooie liedjes over Drenthe, door Drenthe, over boeren en over dorpen, dreuge worst en alles wat maar voorbij komt. Kortom, ook lekker in zomerse sferen. En vandaag doen we dat met een van de hofleveranciers uit de list. Dit is Jannes. Mijn naam is Jannes.

in 2009 een klein beetje door. Deze Rotterdamse zangeres Sabrina Stark was dat. En A Woman's Gonna Try. Straks hoor je de Time Bandits met I'm Specialized in You. Maar eerst Suzanne Freek. Dit is Verleden Tijd.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Het is 1 minuut voor half 10. Tijd voor het nieuws uit de regio. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. En daarom willen ze nu samen beveiligers inhuren. Jorinde van Klinken uit Assen die heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij discuswerpen, haar favoriete onderdeel en zilver bij het kogelstoten. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Ook vandaag waait hier nog een matige noordwestelijke wind. De temperaturen die schommelen vanochtend zo rond de 18 graden met zon en bewolking. Nou, vanmiddag overheerst de bewolking tijdelijk. Dan hebben we ook een paar lichte buien die overtrekken. En later in de middag komt de zon er vaker bij. Dan 20 tot 21 graden met vanavond een rustige avond.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Odido. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddocktickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Noel. Die bereikte gisteren

0: tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel met Wim.

0: 1979 was het Billy Joel en My Life.
1: Vriendje of tombola.
0: Bijna 8:08. Sebastian, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Op deze maandag. We zijn er weer lekker met frisse moed aan begonnen deze week, toch?
2: Altijd, ja, tuurlijk.
0: Het is heerlijk. Ik heb gisteren wel even genoten van het weer trouwens, van die buitjes.
2: Dat was goed voor de tuin ook.
0: Nou, echt wel.
2: Voor de natuur.
0: Ja, ja. Och, en dan, het was best wel een lekkere temperatuur. En dan lig ik buiten, ik heb een overkappentje en dan heb ik dan zo'n lichtbankje. En dan lig ik daaronder en dan tikken de regen zo. En het is heerlijk ontspannen, hoor.
2: Ja, zo, zorgt goed voor jezelf, Wim.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Zeker. Ja, ik wil wel zeggen dat een ander niet doet, maar dan moet je zelf zeggen. Oh, ja. Nee, maar nee. Ik vind het heerlijk. Lekker mijn zondag. En dan ben je een beetje een kopje koffie erbij. En,
2: boekje lezen.
0: Ja, klopt. Lekker relaxed. Ja. Hoe was jouw zondag verder?
2: Leuk, ik ben naar de film geweest.
0: Oeh.
2: Mag ik dat zeggen? Je wel één keer mag, hè? The Odyssey.
0: Die staat toch bij mij op lijstje?
2: Ja, dat is wel een...
0: De moeite waard?
2: Een echte happening, zeg maar.
0: Oké, okay, kunnen we straks nog wel even over hebben. Maar eerst even andere belangrijke zaken. Namelijk...
2: Tientje of tombola.
0: Dat dacht ik. Je stond vanmorgen alweer heel vroeg bij dat apparaat. Want het is volgens mij wel een dingetje, hè? Dat vind je mooi.
2: Ik vind dat wel mooi, ja. Ik heb een paar keer gehad dat hij niet ging. Ik heb ook wel eens balletje niet open gekregen. Maar ik heb het gevoel dat ik nu steeds beter in word.
0: Oké, nou kijk eens. Nou, dan hoop ik dat het straks ook weer gaat lukken. We gaan ons spel spelen. En de vraag die we op dit moment daarvoor in petto voor jullie hebben is... In welke Drentse plaats staat Molen de Sterrenberg? Welke Drentse plaats staat Molen de Sterrenberg? Kom door op 0592 33 11 88.

0: Irene Cara en Flashdance, What a Feeling.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is 9:15, wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Nieske. Nieske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, afkomstig uit Wapse.
2: Klopt.
0: Hoe is het in Wapse?
2: Ja, goed.
0: Jawel, hè?
2: Nee, ik heb nog gisteren een lekker buitje gehad.
0: Het was wel fijn, hè, wat ik net ook zei. Helemaal genieten.
2: Ja. Ja. Ja, dat was echt geweldig. Och. Want ik heb altijd een waterstanden-app met mijn broer en zussen, maar die hadden wat minder.
0: Ja, hè? Toch wel.
2: Ja, maar, er zit dan wel verschil tussen.
0: Maar het was in heel Drenthe ook weer heel erg verschillend, volgens mij. Dus wat ik tenminste vanmorgen bij onze weerman hoorde. Ja. Nieske, wat een mooie naam.
2: Dank je.
0: Ja, ja. Ik heb het even snel opzocht, hoor. Maar het is een variant van Niesje.
2: Ja, dat, in Drenthe is het Niesje, maar ik ben oorspronkelijk kom ik van Friesland.
0: Ja.
2: En daar is het Nieske.
0: Daar is Nieske in dit geval.
2: Ja.
0: Och.
2: Ja.
0: En dat is weer afgeleid van de naam Agnes, lees ik hier tenminste. Ik zie wat Google me ingeeft. Hè. En dat komt dan weer terug op het Griekse Hagnos. Dat is dan heilig, rein en zonder schuld.
2: Nou.
0: Ja.
2: Dat klinkt fantastisch, maar ik ben gewoon vernoemd naar Beppe.
0: Oké, naar Beppe. Kijk eens nou, ja. Dat is mooi. Wat doe je dagelijks neem, Nieske?
2: Nou, ik was boerin, ja. In mijn hoofd ben ik nog wel boerin, maar onze zoon zit op de boerderij.
0: Hmm.
2: Nou ja, ik mag nu wat oppassen en ik werk nog wel eens een beetje, maar...
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat voor bedrijf had jullie?
2: Veehouderij.
0: Oh.
2: Ja.
0: En op een mooie plek? Ook in Wapse? Of,
2: Ja, prachtige plek. Ja, ook in Wapse.
0: Och, heerlijk. Ja. Ja, en dan nog lekker dichtbij Blim wonen. En dan, je kunt het nooit loslaan, denk ik, hè?
2: Nee.
0: Nee,
2: nee hoor, dat blijft erin zitten. En mijn man heeft het nog veel meer dan ik.
0: Ja, hè?
2: Ja, ja.
0: En maar dan ga je lekker aan het werk op de boerderij? Of zeg je van, nou, alleen maar als je me echt nodig bent?
2: Nou, mijn man die gaat elke dag nog. En ik ben meer nu voor de oppas en meer voor de leuk.
0: Ja.
2: En als ze een keer weg zijn, dan doe ik storingsdienst, noem ik dat.
0: Oh, ja.
2: Dan doe ik de robot.
0: Oh, de robot.
2: Ja. Ja, die moeten blijven lopen. En dan, ja, als er eentje stilstaat, dan word je gebeld.
0: Ja.
2: Nou, ja.
0: En dan bestuur je de boerderij vanaf de laptop? Of valt dat een beetje met?
2: Nee, dan ga ik er met de telefoon even naartoe.
0: Oké, okay. Leuk.
2: Met mijn mobiel, ja.
0: Ja, ja. Goed, hey, maar wij waren uiteindelijk, Nieske, ook met ons spel bezig. Want daarvoor heb ik jou uiteindelijk aan de telefoon. Ik vind het gezellig met jou te praten, hoor. Maar in welke Drentse plaats staat de molen de Sterrenberg? Wat dacht jij?
2: Nijeveen.
0: Jij dacht de Nijeveen?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dat is hartstikke goed. Wist je het uit je hoofd, of...
2: Nee.
0: Nee, hè? Nee. Nou,
2: nee.
0: Ik ook niet, hoor. Dus ik moest ook even googlen, inderdaad. Mij staat inderdaad in Nijveen. Nou, dan mag ik jou feliciteren, want jij hebt dus in dit geval een tientje won. Dus upsakee, kasaping.
2: Ja, maar draai maar aan de trap.
0: Oh, gelukkig maar weer. En Sebastian, die denkt er ook zo over, volgens mij.
3: Zeker, daar ben ik altijd blij mee. Nieske, heb je nog een wens?
2: En een flinke slinger.
3: Oh, een flinke slinger.
0: Ja.
3: Nou, dat ga ik voor je doen.
0: Upsakee. Ja, de knop is eraf. Jammer. Och, en hij rolt naar beneden. Nou.
3: Ik zie dat er een balletje uit is gekomen.
0: Dat is al mooi. Maar dan, wat zit erin? De hele kleine papiertjes met kleine lettertjes.
3: Een bril even opzetten.
0: Ja. Oh ja, ik zou hier ook nog even in beeld zetten. Dan kunnen mensen het ook nog even zien. Wat
3: het is de enige echte RTV Drenthe sleutelhanger.
0: Echt. Maar dat is al mooi, hè? Hopsakee.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd.
0: En wie kleine die eet, die heeft honger als een peert. Zeg ze altijd dan. Mooi zo. Hey, Nieske, ik feliciteer je. In dit geval een mooie RTV Drenthe sleutelhanger. En ik heb ze zien, die bent echt mooi, hoor. Dus,
2: super.
0: Mooi zo.
2: Ja, leuk.
0: Blijf nog even in de lijn, dan gaan we even jouw gegevens sorteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi zo. Doeg.
2: Doeg.

1 hit in Nederland. Deze John Cicada. Hij is van 1961. Hij treedt trouwens nog steeds op. Je moet wel een klein eindje voor reizen. Dat is namelijk in Mexico en in Brazilië, waar hij de komende periode nog concerten geeft. Het is 5 minuten voor 10:30. Ja, ik heb het goed gezien. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Shalimar. En I Can Make You Feel Good.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Het is exact 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Boeren hebben gisteren langs de A28 geprotesteerd tijdens de uittocht van het Truckstar Festival. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, want ook jullie gaan eraan. En het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en railschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
8: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
7: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. Jorinde van Klinken uit Assen heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel, en zilver bij het kogelstoten. Ondanks de medailles was van Klinken na afloop niet helemaal tevreden over haar geworpen afstanden. Dat zei ze tegen RTV Noord.
9: Het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten. Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan... Ja, dan gaat het niet ver.
7: Van Klinken richt haar pijlen nu op het EK in Birmingham in augustus. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel, Sebastiaan. Roland van der Zwaagdal met dit weer.
10: Ook vandaag waait hier nog een matige noordwestelijke wind. De temperaturen die schommelen vanochtend zo rond de 18 graden met zon en bewolking. Nou, vanmiddag overheerst de bewolking tijdelijk. Dan hebben we ook een paar lichte buien die overtrekken. En later in de middag komt de zon er vaker bij dan 20 tot 21 graden. Met vanavond een rustige avond.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: ABC met The Look of Love.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is precies 8 minuten over, al wel. Remco die is vanavond voor ons op Chuck. Wij zitten in het, zeg maar, het trekkertochtgedeelte is weer voorbij. Het is nu weer gewoon lekker met de elektrische auto door de provincie. Hè? En Remco, het is een wonder dat jij deze mensen fun hebt en dat ze jouw fun hebt.
3: Ja, het was wel een stukje achteruit. Ja, mooi. Goedemorgen. Trouwens. Ik ben in Nijbunen. Ja. En ik kwam hier ook aanwieden. Ik denk, nou, dat weet ik niet, hè. Maar er was er toch nog een mooi plekje verstopt hier in Nijbunen. En daar hebben ze een labyrinth aanlegd. Ik sta hier bij Victor en bij Desiree. Ja. En Victor, jij vertelde mij net, hè. Een labyrinth is geen doolhof en aan zwem ook niet. Wat is het verschil?
4: Een doolhof, daar zoek je je weg. En in een labyrinth vind je je weg. Dat is eigenlijk maar één straatje wat je helemaal uitloopt en weer ook weer terug. Terwijl in doolhof blijf je eindeloos aan het zoeken.
3: Oh,
4: hier hoef je niet te zoeken.
3: Hier hoef je ook niet te verdwalen.
4: Daarom.
3: Ja. Nou, Desiree, wij staan hier voor een heel bijzonder labyrinth eigenlijk. Hè? Ik heb nog nooit zo wat gezien. Hoe is dit zo ontstaan?
5: Ja, Victor maaide het eigenlijk. Het was gewoon een wei. Een wei als alle anderen.
3: Ja, met geiten en schapen.
5: Geiten zaten er nog in. Maar die werden ouder, dus er waren er nog 2 over. En toen moesten we ze dus steeds meer maaien, want de geiten aten het niet meer op. Nee. Dus op een gegeven moment zegt Victor, wat vind je ervan als ik een labyrinth erin maai? Ik zeg, nou, leef je uit, ga je gang. En dus dat heeft hij gedaan in 2023. En dat is dus gewoon een pad gemaaid en de rest laten staan. En dan heb je een labyrinth.
3: Ja, maar het geruit ook nogal weg, hè? Niet alleen de beplanting, maar je hebt er van alles in staan.
5: Ja, en daarna begon het pas echt leuk te worden. Dus het jaar erop zijn we echt... toen waren de geiten in ondertussen gestorven, want die waren 19 en 18. Oh, dus dat was echt op leeftijd. Ja, dus... Want die aten alles op wat je erin zette. Dus toen zijn we gaan planten. Je hebt meer bomen nu. Daar kan je gratis zaailingen ophalen. Die hebben we opgehaald en erin gezet. En we hebben bomen gekocht en struiken gekocht. En bomen die we hadden. Zaailingen die we zelf hebben. Vooral Victor heeft allerlei bijzondere dingen gemaakt.
3: Victor, jij struunt de hele provincie een beetje af en je pikt overal wat op. Mag ik dat zo zeggen?
4: Och, nee, ik struin mijn eigen fantasie vooral af. Ja. En dan komt er wat op. En als ik hier ben, ik weet vaak 's ochtends niet wat ik 's avonds gemaakt heb. Het gebeurt.
3: Zeg maar. Ja, maar je maakt dan zelf van alles, maar je haalt ook wel dingen op. Ik zie daar een tractor staan van het Oostermoerfeest, denk ik. Of,
4: ja. Nee, dat is ook zo.
3: Ja.
4: Als er iets ergens leuks is wat op te halen valt, dan...
3: Dan sta jij vooraan.
4: Springen we in de auto en dan gaan we erheen, ja.
5: We moeten wel uitkijken dat niet iedereen zijn zooi kon brengen. Dat is weer wat anders, hoor. Dus...
3: Nee, die oproep wij nog niet dan.
5: Nee.
3: Maar zo gruit de tuin wel steeds mooi deur natuurlijk. Want er komt dus wel van alles nog bij.
5: Ja, er komt van alles en nog wat bij. Het is weer een heel ander gezicht als verleden jaar. Het is nu ook... De natuur doet gewoon gigantische best. Het is zo anders als verleden jaar. Dat is echt prachtig.
3: Ja.
5: En dan, we hebben nu die parasol. Daar was het doek van gescheurd. Hebben we de parasol, hebben we het frame neergezet. Ja. En daar kan dan... Want die bruidsluier en kamperfoelie, die zijn in 2 jaar tijd geëxplodeerd.
3: Ja.
5: En die kan daar dan heen groeien. We hadden kipjes, kuikjes.
3: Ja.
5: Die hebben we er nou ook in gezet. We hebben turf gescoord. Zweedse turf.
3: Zweedse turf, dat is wel net fort. Terwijl we dat in Drenthe ook wel gewoon nog hebben.
5: Ja, we hebben in Groningen gescoord. Dus kan je nagaan. Het is heel internationaal eigenlijk wel. Nee, maar zo... hekjes gemaakt, oude kachels. Nu hebben we weer 2 kachels staan die er nog ingesjouwd moeten worden. Daar heb je spierkracht voor nodig. Oh, dus
3: die mogen ze wel melden.
5: Ja, die mogen zich wel melden. Oude banden waar we dan spullen in zetten.
3: En hoe lang is dit labyrinth?
5: In 23 heeft Victor op het maaiertje erin gemaaid. En in 2024, 14 juli, toen hebben we het, omdat we het...
3: Maar hoe lang als traject bedoel ik?
5: Oh, 1,8 kilometer. 1,8 en weer loopt. Ja, dat is nog best stevig.
1: Ja.
5: Dus, ja.
3: En nou heb je hier ook kunstenaars in aan het werk.
5: Ja, we hebben de hele zomer, die is verleden jaar is die hier geweest, Roland Meijer. Die heeft een Sufi-trail in Turkije gelopen, 800 kilometer. En die heeft daar een boek over gemaakt. En van dat boek heeft hij 13 grote platen gemaakt. Die staan overal en nergens in Nederland. Maar hij heeft een kleine versie voor ons gemaakt. En die staat in het labyrint. En verleden jaar heeft hij meet and greet gehad hier. En dit jaar staat hij gewoon tot 6 september staat hij vast in het labyrint. Ja. De tentoonstelling, niet Roland. Ja.
3: En Victor, je kunt je ziel en zaligheid er wel in kwijt, hè?
4: Is zo, ja. Ja. Dus, dagelijks kan ik ermee bezig zijn als ik wil, ja.
1: Ja.
4: Maar in de winter niet.
3: Niet in de winter.
4: Houdt het op. Maar in maart ben ik weer graag hier.
3: Ja. En kunt mensen hier zo binnenlopen?
4: Ja, eigenlijk wel. De hele zomer lang. Vanaf een uur of 10, 11.
5: Ja, staat op de site 10:30. Maar kijk, van 10:30 tot 8:30 of zo. Maar ja, ik bedoel, dan is het lekker, hè?
3: Ja, en dan kunt mensen hier ook binnenkort nog komen te schilderen, geloof ik.
5: Ja, 13 augustus, dan hebben we een schildermiddag voor alle hobbyisten. Het staat hier vol met objecten en bloeiende bloemen en vergezichten en details. Kom lekker schilderen met elkaar en wij zorgen voor versnaperingen. Ja. Echt. Oh, kijk maar even op de site.
3: Oh. Oké, nou Wim, je hoort het.
0: Ja.
3: Het is mooi hier. Het is een labyrint.
0: Een prachtig mooie
3: dan
0: plek.
3: Bijzondere.
0: Ja, en dan wel 1,8 kilometer. Nou, bedankt. Wanneer heb je de volgende bijdrage? En dan kun je nog een rondje doen daar, denk ik.
3: Ja, dan, dan moet ik, ja, dan kan ik net even rusten, hè.
0: Ja, daarom dat kan ook even mooi zijn. Remco, denk je wel.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

1973 werd hij derde op het Eurovisie Songfestival met deze Power to All Our Friends. Cliff Richard was dat hier op Radio Drenthe. 8:08. Straks hoor je de mama's en de papa's. En I saw her again last night. Maar eerst even deze. Onze Belgische vrienden van Clouseau.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bij Spek.

0: 70 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

67 jaar jong inmiddels. Deze Belinda Carlisle begon nooit haar keer bij de Go-Go's. De solo-hit had ze ook nog met deze Heaven is a Place on Earth. Nog een uurtje koffie en keuvelt op deze maandagochtend. Straks even het sportweekend bespreken. En ik heb het tweede half uur nog een paar leuke agenda.

0: 1968, The Foundations and Builds Me Up Buttercup.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, het is maandag, Sebastiaan, dus dan moeten we toch het sportweekend even bespreken. En het was weer een weekend, hè? Ongelooflijk.
2: Ja. Zo.
0: Ik ben wel een Tour de France-fan. Ik vind het leuk. De Giro en de Vuelta heb ik iets minder mee, uiteindelijk. Ja, de Vuelta die kwam natuurlijk een aantal jaren geleden door Drenthe heen. Toen was het wel een hoogtepunt. Ja, dat was wel mooi.
2: 2009 of zo?
0: 2009 of 10 of zo, ja. Zo'n beetje. Ja. Dat was wel heel bijzonder, wat toen gebeurde. Maar die Tour, dat is toch op een of andere manier dat magische wat erin zit. Het begon vrijdag natuurlijk al met de Alpe d'Huez. En dan zaterdag ook nog weer. Dezelfde finish. Alleen wel via een iets andere route volgens mij.
2: Ja.
0: Dat was al redelijk heroïs. Maar wat er dan gisteren gebeurde bij die finish.
2: Ja, en iets wat we nog niet gezien hebben deze ronde van Frankrijk.
0: Mm-hmm.
2: Tadej Pogacar werd er afgereden. Dat hadden we nog niet gezien.
0: Was het een bewustie of had hij echt graag zelf willen winnen? Ik weet het niet, eigenlijk niet. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, nou,
2: hij was wat ziekje. Nou, ik denk, als hij van de Poel er zelf af had gereden, dan had hij hem misschien wel doorgetrokken.
0: Ja.
2: Maar misschien dacht hij wel van, ja jongens, ik kan niet meer.
0: Mm-hmm.
2: Hij deed nog wel even één beurtje op kop en toen stuurde hij weg.
0: Toen was
2: maar
0: het
2: goed,
0: klaar, ja.
2: Laten we het over Van der Poel hebben, want die maakte het wel echt waanzinnig af.
0: Ja, ik vond sowieso de hele de sfeer in Parijs, bij Montmartre, en als ze dan die kasseien, het publiek waar daar stond, het waren prachtige mooie beelden. Vind ik mooier trouwens dan die Alpe d'Huez, waar al die fans met die vlaggen staan zwaaien. Denk ik dan.
2: Ja.
0: Denk zo de meter op, denk
2: en
0: ik dan.
2: En ze stonden nu achter hekken. Mm-hmm. En je ziet toch wel dat nodig is. Inderdaad, op de Alpe d'Huez kwam ook een renner ten val. Ik weet zo even gauw niet meer wie het was.
0: Mm-hmm.
2: Maar die brak zijn kaak op verschillende plekken, moest gehecht worden.
0: Die reed achter op auto, toch?
2: Precies, ja. Omdat supporters daar dan. Het mooie aan het wielrennen is, de Tour komt bij je thuis.
0: Ja.
2: Maar sommige mensen kunnen daar toch niet mee omgaan.
0: Sommige mensen kunnen beter thuis blijven dan.
2: Ja, nee, zeker. Ja.
0: In dit geval, ja. Mathieu van der Poel, het was natuurlijk een fantastisch, heroïsch gebeuren gisteren. En de finish nog even, daar komt hij nog een keer.
3: Mathieu van der Poel soleert, volle pak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Dat zijn de momenten, die blijf je dan bij.
2: Ja, 100 punten, ja. Judith had het er vanochtend over.
0: Mm-hmm.
2: Want het is vandaag precies 14 jaar geleden dat Epke Zonderland in Londen goud won op de rekstok.
0: Mm.
2: Ik weet ook nog wel waar ik toen was. Toen zat ik thuis voor de buis met mijn broertje te kijken.
0: Ja, klopt. Ik zat gisteren bij mijn vriendin op de bank te kijken. En die heeft niks met sport. Nul, echt. Dus ik zei, moet je kijken wat hier gebeurt. I don't care, zegt ze.
2: Ja.
0: Die is gewoon bezig met haar eigen dingen zo. Ik denk, dat zijn toch prachtige mooie momenten.
2: Hoe heet die schrijver? Jeroen Krabbe is de schrijver, hè? Van het boek De Renner.
0: Oh ja, ja, ja.
2: En die schreef toen al in zijn boek, niet wielrenners, de leegheid van die levens schokt mij.
0: Okay.
2: Laten we daar niet sportliefhebbers of niet sporters van maken.
0: Ja, dat klopt inderdaad wel. Hey, maar je hebt gisteren natuurlijk zelf ook nog wel een en ander vertellen.
4: Ja, het is ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
0: Ja, die beelden na afloop, dat hij daar de dranghekken in reed en daar neerstortte ter aarde. Ja, dat prachtig. Ja.
2: Andere collega's van hem, ik las even op wat wielersites. En die zeiden ook, zo stuk gaan als Mathieu van der Poel kan, dat kan eigenlijk helemaal niemand.
0: Ja.
2: Want als iedereen dood is,
0: ja,
2: dan kan hij nog extra inspanning ergens vandaan toveren.
0: Hij zit al helemaal verzuurd. Hij zit in het rooien en dan toch nog eventjes dat extra.
2: Want dat deed hij gisteren ook. Hè? Hij zette echt nog een keer aan. Het was echt nog een sprint.
0: Ja, want hij zat nog in zijn zadel. En toen zag hij volgens mij een wiel ergens. Je ziet hem heel even op zij kijken. En dan nog even weer in de benen.
2: Hij voelde natuurlijk dat Philipsen eraan kwam.
0: Ja, dat was knap. En dat was trouwens ook knap, die Philipsen. Die moest volgens mij nog een beetje inhouden ook nog. Ik denk, anders dan gaat hij nog winnen.
2: Ja, maar laten we het daar niet over hebben. Het is de zegen van Van der Poel, of Philipsen nou wel of niet de benen stilhield.
0: Inlijsten en in het Louvre ophangen zag ik al ergens in de krant staan.
2: Nou, terecht. Mooi.
0: De sporthelden van Waleer heb je natuurlijk ook, maar dit is ook echt een sportheld natuurlijk. Hè? Je hebt een Johan Cruijff, je hebt een Fanny Blankers-Koen natuurlijk, die enorm veel gepresteerd.
2: Lang geleden.
0: Dat is heel, heel lang geleden, zelfs nog voor mijn tijd, kunnen aangaan.
2: Maar Nederland heeft er wel een paar, hè?
0: Jawel.
2: Kijk, we hebben nu Mathieu van der Poel, Max Verstappen.
0: Verstappen is er ook nog eentje.
2: Pieter Peter van den Hogeband. Dan heb ik het alleen nog maar over deze eeuw. Ja. Natuurlijk ontzettend veel. Femke Bol, Daphne Schippers.
0: Daphne Schippers, ja.
2: Iedereen wust,
0: Sven Kramer.
2: En dan vergeten we er ook nog ongetwijfeld een hoop.
0: Ongetwijfeld, ja.
2: Tim Krabbe.
0: Oh ja, Tim Krabbe is de schrijver. Ja,
2: zie hem binnenkomen. Ja. Jeroen Krabbe, maar wat zei ik? Nou, Tim Krabbe inderdaad.
0: Ja, Jeroen Krabbe is de acteur en Tim inderdaad is zijn broer, denk ik.
2: Zijn broer, het is allemaal Krabbeetjes.
0: Allemaal Krabbeetjes, ja. In ieder geval een prachtig mooie sportweekend en een mooie finish die nog vaak voorbij zal komen, televisie, denk ik.
2: Terecht.
0: Op die manier, dat dacht ik wel, ja. Het is 11:08, Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Rapid Eye Movement, oftewel R.E.M. Losing My Religion.

countrymuziek van de Drentse bodem. Afkomstig uit Ter Apel, maar is geboren in Assen, dus is het nog een beetje van ons. Kirsten Alting was dat en Ain't the Cheating Kind. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst Alvaro Soler, El Mismo Sol.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar Mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Het is even over 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verbouwing van het gemeentehuis van Borgerodoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere railschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
7: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen: ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
6: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet hard genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. Jorinde van Klinken uit Assen heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel, en zilver bij het kogelstoten. Ondanks die medailles was van Klinken toch niet helemaal tevreden over haar geworpen afstanden. Dat zei ze tegen RTV Noord.
8: Het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten. Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan... Ja, dan gaat het niet ver.
6: Van Klinken richt haar pijlen nu op het EK in Birmingham en dat is in augustus. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
9: Dankjewel, Sebastiaan. Roland van der Zwagen met het weer.
10: Ook vandaag waait hier nog een matige noordwestelijke wind. De temperaturen die schommelen vanochtend zo rond de 18 graden met zon en bewolking. Nou, vanmiddag overheerst de bewolking tijdelijk. Dan hebben we ook een paar lichte buien die overtrekken. En later in de middag komt de zon er vaker bij dan 20 tot 21 graden. Met vanavond een rustige avond.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: Allianz Direct.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: mag zijn.
1: En waar heeft ze zijn levenslang?
2: Op stap in Drenthe.
1: We duiken eens even de agenda in, want natuurlijk iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 hebben we het De Boer op het agendaprogramma van Radio Drenthe. Wat trouwens je ook zelf je eigen bijdrage kunt leveren. Dat kan heel simpel door even een mailtje te sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan nemen we je activiteiten mee in onze programmering. Maar het is natuurlijk zomervakantie, dus er wordt ook door de week volop georganiseerd. Nou, bijvoorbeeld vandaag in Diever kun je dan terecht voor een van de zomermarkten. Trouwens niet alleen vandaag hoor, maar ook volgende week nog in de week erop. Oftewel 3 en 10 augustus. Wel, mooie, sfeervolle zomer dus in Diever. Ze zijn er de 13 juli mee begonnen. En lekker gezelligheid tijdens de zomermarkt op de Brink. Met mooie kraampjes, lekkernijend snuisterijend muziek. En misschien wel de vrolijke mascotte Dido die er tegenkomt. Oftewel, lekker genieten daar. Ze zijn net om 11:30 begonnen, dus 3 kwartier geleden. Het duurt tot 6 uur vanmiddag. Als je denkt van, nou, ik moet één deze dagen nog even oppassen op mijn kleinkinderen. En ik weet niet wat ik zou moeten doen. Nou, wellicht kun je dan natuurlijk terecht bij de natuurontdektocht van Oer. En dat wel in de bossen van het Dwingelenveld. En dat kun je vooral in dit jaargetijde prachtig mooi doen. In de zomer natuurlijk. Overal hoor je de vogeltjes zingen en de bloemen. En die hebben weer fris, de bomen die hebben weer fris groene blaadjes. Mooie wandeling inderdaad voor ouders of grootouders met kinderen tot een jaar of acht. Tussen de 4 en 8 jaar zo'n beetje. Dus alles wat je daar in de bos kunt vinden. Bijzondere diertjes, misschien wel modder, vruchten, bladeren, zand. Alles is mogelijk. En de boswachter is mee. En daar kun je dan natuurlijk ook al je vragen aan kwijt. Nou, hou wel even rekening met je kleding. Laarzen, waterdichte schoenen is altijd handig natuurlijk. In verband met de veiligheid, dichte schoenen. Een verrekijkertje is altijd wel handig. De hond, die moet je in dit geval even thuis laten. En je kunt je melden dan bij het bezoekerscentrum Dwingelenveld. En die vind je aan de Benderse nummer 22. En die vind je in Reumen. En kijk anders even op de website van het park Dwingelenveld voor meer informatie. Eric Clapton is dit en Forever Man.

van de Doobie Brothers hier op Radio Rente. Dat met een long train running. Het is 8:08 op deze maandagochtend. Oftewel, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze koffie en keuvel. Straks hoor je Tina Turner en David Bowie met de live-uitvoering van Tonight. Maar eerst is G. Spargo, you and me.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze

0: Een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Edwin Mooibroek.

0: Er is mijn leven, bemoei je er niet mee. Vonden wij eigenlijk wel een goed motto, hè, Sebastian?
1: Klinkt goed, ja. Zou ik toch eens tegen mijn ouders zeggen.
0: Oké. Joris, Shirley Bessie op Radio Drenthe. Goedemiddag, het is 8 minuten over 12. Welkom bij een nieuwe aflevering van Anouk.

0: Goedemiddag. Ik ga nog even vertellen wat er in het nieuws is op dit tijdstip in Drenthe. Na de verbouwing van het gemeentehuis van Borgo-Doorn heeft het nieuwe vertraging opgelopen. Aan het einde van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. En daarom willen ze nu samen beveiligers inhuren. En meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hoogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, terwijl de eigenaar zich nog altijd niet heeft gemeld. Nog iets voor jou, Sebastian, een boa constrictor als huisdier?
1: Ik heb er al eentje.
2: Oh, hé?
1: Ja, serieus. Nee, lijkt me niks, een boa constrictor. En ik denk dat de meeste mensen ook niet goed weten waar ze aan beginnen.
0: Oké, nou geen trektocht meer, maar Remco is zometeen gewoon lekker op Jack. En hij is zometeen bij het Huis van de Tol in Bijlen. Bij een expositie van Marlon AK The Clitterator. Ja, daar hoor je zometeen meer over. En natuurlijk heb ik ook weer een slingerplaat. We gaan een tientje of tombola spelen. Hopelijk komt er weer een mooie prijs uit. Je hoort allemaal tussen nu en 3 uur. Dit zijn René Vroger en Welen. We'll be right back.

0: Bob Marley en de Wailers waren dat en het heette Could You Be Loved. Ja, van FC Emmen naar Oranje. Het is weinig mensen gegeven. Maar de droom van Tobias Stiel uit Annen wordt werkelijkheid. Want hij is de nieuwe persvoorlichter van het Nederlandse elftal. Dag Tobias.
1: Hey, goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Heel blij mee.
0: Ja, is het inderdaad een droom die is uitgekomen?
1: Ja, denk het wel op een bepaalde manier. Het is heel bijzonder, dus daar ben ik heel trots op. En een bijzondere en mooie uitdaging.
0: Ja, wanneer ga je beginnen?
1: Volgende week, 1 augustus officieel, begin ik. Dus al mooi rap.
0: Ja, dat gaat inderdaad best snel. Nou ja, je bent pas 27. Ja, dan moet je zometeen je staande houden tussen al die vedettes, hè?
1: Ja, er komt direct een interessante periode aan, denk ik. Met het presenteren van hopelijk een nieuwe bondscoach. En daar zal redelijk wat media-aandacht aan gaan. Dus nee, ik denk dat ik daar een hele mooie basis voor heb. Ook veel met jullie journalisten te maken gehad natuurlijk. Dus hopelijk is dat een mooie lading voor een stapje hoger.
0: Ja, dus je wordt meteen voor de leeuwen gegooid. Wie wordt de nieuwe bondscoach?
1: Dat, ik heb geen idee. En ik wil daar ook verder niet zoveel over zeggen natuurlijk.
0: Oké, het is nog niet bekend, zeg maar, dat je die mag zeggen.
1: Nee, ik heb echt geen idee. Ik ben nog niet begonnen, dus we hebben het er nog niet over gehad.
0: Oké, maar is het wel het eerste wat mensen vragen nu ze horen als je de nieuwe persvoorlichter wordt voor het Nederlandse elftal?
1: Ja, het is inderdaad, weet je al meer en kan ik ook kaarten krijgen? Dat zijn de twee vragen die ik krijg.
0: Heb je zelf een voorkeur? Ik bedoel, heb je Menno van Dam al gepolst?
1: Ik heb een hele goede werkrelatie met Menno, dus ik zou het heel mooi vinden. Maar nee, dat meer voor de grap hebben we het er even kort over gehad. En nee, verder zelf geen voorkeur. Iemand die heel prettig met de media om kan gaan, maakt mijn werk makkelijker. Dus zo niemand.
0: Oké, nou goed. Ik bedoel, je hebt goede voorgangers gehad. Kees Jansma, Bas Tegeler. Heb je nog contact met hen gehad om je voor te bereiden?
1: Nee. Ik wel met mijn directe collega's, met wie ik ga opvolgen en met degene wie ik het doe. Want je doet het met z'n tweeën. En diegene heeft al heel veel ervaring in de perswereld. Dus ik denk dat hij mij goed op sleeptouw zou nemen aan het begin.
0: Oké, nou je bent zometeen natuurlijk wel vaak op pad natuurlijk ook. Hè? Veel weg met Oranje, overal in de wereld.
1: Ja, ik denk dat mooier kan bijna niet. Dat werd ook bij de gesprekken vaak aangegeven van hey, let op, je bent vaak van huis. En ik dacht, ja... Ja, dit is het. Dit geweldig. Als ik hoor dat waar mijn voorganger geweest is, Brazilië, Japan, op het veld gestaan bij de WK-finale in Zuid-Afrika. Ja, dat laten we hopen op zo'n reis.
0: Oké, nou heel veel succes.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Oké, Tobias Stiel uit Annen, de nieuwe persvoorlichter van het Nederlands elftal.

Nou, voor mij zal het leven beginnen. Toch een stuk makkelijker dan die Franse titel. Je hoorde Johnny Hallyday. Het kwam uit een film waar hij trouwens zelf ook de hoofdrol in speelde. Nou, Remco is zometeen op tjak. Hij is bij het Huis van de Taal in Bijlen. Want daar is een expositie bezig. Die duurt tot en met half september van Marlon A.K. de Glitter Raider. Wat het allemaal is, hoor je zometeen. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer. En het wordt weer zomer, ja. Brian Adams en Melanie C. zijn hier.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: 1:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewart, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, maar de toekomst van de slang is nog onduidelijk. Het dier zit nu in een reptiele opvang in Zwanenburg waar het wordt verzorgd. Pas later wordt bekeken of de boa naar een nieuw baasje kan. Intussen kan ook de oorspronkelijke eigenaar van de slang zich natuurlijk melden. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere railschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
7: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
6: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet hard genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. En de verbouwing van het gemeentehuis van Borgerodoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Edwin.
5: Stilte voor de warmte?
8: Stilte voor de warmte. Het wordt lekker warm, denk ik. Ik mag daar zelf natuurlijk niet echt een oordeel over geven. Het is wel zo dat ik dus woensdag, want dat wordt de warmste dag deze week, hebben we een zuidelijke wind, zuid tot zuidoost. Maar goed, het gaat even om de luchtvochtigheid. En die zit eigenlijk nog rond de 50%. En dat is niet schrikbarend hoog. Dus dan hebben we eigenlijk gewoon warmte, aflandige wind. En volop zonneschijn met 14 zonuren. Dus dat is gewoon een, ja, ik noem
5: gewoon een lekkere zomerdag.
8: Het is een terrasjesdag, misschien in de schaduw op een terrasje, maar zelfs een lekkere zwemdag. Je kan er van alles mee doen, watersport. Ja, het is niet, en het is ook maar kortstondig.
5: Oké, ja, van vandaag viel het nog een beetje tegen. Hè?
8: Nou, we zitten nog niet eens op een. Ja, we zitten net tegen de 19 graden aan in het zuiden van Drenthe. Het zuidwesten van Drenthe heeft ongeveer rond de 20 graden nu. Komt allemaal omdat de bewolking er nu is. De bewolking die overheerst. De zon heeft het nog een klein beetje. Laat het nog een klein beetje afweten. Het is wel zo dat de buien die zijn al wel in de maak. Ik heb nu een buienlijntje. Die zit nu ten noorden van Drenthe. Misschien wil die nog de komende uren een klein beetje afzakken. Ook in het zuidwesten zit nu een enkele bui. Dus vanmiddag kan je op meerdere plaatsen een enkele bui krijgen. Ja, precies, zit je precies op zo'n lijntje. Dan kun je meerdere buien krijgen. Maar goed, heel zwaar worden ze niet. Maar het kan toch wel even wat neerslag geven.
5: Ja. Oké, en de komende dagen dus zomer.
8: Nou ja, de komende dagen vanavond is de buiigheid verdwenen. Dan is het droog, komt de zon wat vaker bij. De wind gaat draaien naar het zuidwesten. De eerste aankondiging dat die warmte eraan komt. Morgen een zuidwestenwind. En we hebben morgen een mengelmoes tussen wolken die ontstaan. Zonneschijn, 6-7 zonuren. met temperaturen 's middags zo rond de 24 graden. In het midden, zuiden en oosten van Drenthe, daar kan het 25 graden worden, zomers warm. Woensdag dus die tropische dag. En als we nog één dag verder kijken, donderdag, als we dan die zonneschijn hebben in de ochtend met 29 tot 30 graden, dan komt er 's middags een lekkere westelijke wind. En die westelijke wind die gaat in ieder geval die bosbrandenlucht, zo noem ik het maar even, die Franse bosbrandenlucht, wegduwen. Krijgen we frisse oceaanlucht en dan gaat de temperatuur dalen. En dan krijgen we de dagen daarna gewoon lekker zomerweer. Dus het zomerweer houdt aan, niet veel neerslag in de vooruitzichten flink wat zonneschijn. Ja.
5: Oké, dankjewel. Fijne dag.
8: Hey, mooie dag.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
15: Anouk in de middag.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Uit 1979. Earth and Fire waren dat en het heette Star.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is bij het Huis van de Tol in Bijlen. Want daar hebben ze een speciale expositie, hè, Remco?
3: Ja, man. Ja, ik sta hier met kunstenaar Marlon. En ja, Marlon die is een glitterator. Ja, Marlon, ja, er is geen woord Drens bij. Nee. Wat is een glitterator?
4: Ik ben de glitterator.
3: Jij bent de glitterator, hebben we dat hier dan.
4: Maak kunst met glitters.
3: Ja, wij staan hier voor een kunstwerk. Daar herkennen wij onze alle koningin in. Beatrix, ja.
4: Nog hartstikke jong.
3: Ja.
4: En dit heb ik samen met een andere kunstenares gemaakt. Ik heb het helemaal beplakt. En zij heeft de afbeelding gemaakt.
3: Ja, met allemaal ja, glitter
4: stinkjes. Wat je eigenlijk op kleding doet.
3: Oh,
4: en die kan
3: zo.
4: Ik lekker makkelijk knippen. Oh. En die heb je in allerlei kleuren. Dus ja.
3: Maar dan zeg je lekker makkelijk, maar daar gaat heel wat tijd in zitten.
4: Er gaat heel veel tijd zitten. Ik moet ze één voor één opplakken, knippen, bedenken. Ja.
3: Ja.
4: Maar het maakt me lekker zen. Oh, kijk, en als je een lampje op doet.
3: Ja.
4: Dan wordt hij nog mooier.
3: Dan schittert het er allemaal over.
4: Ja, en als de zon erop komt of wat dan ook. Hij is altijd anders. Of zij.
3: Ja. Nou, lopen wij even weer hier het Huis van de Tol in. Want we hebben hier ook nog wat staan. Ja, wat is het?
4: Dit zijn acrylaat. Die ik in de spuitbus doe. En met zo'n slagroomtuutje.
3: Oh.
4: En dan oplaat drogen en dan verf.
3: Ja, en dan krijg je een soort van taart.
4: Ja. Ja. Ja, het is een soort taart. 3D-art noem ik het.
3: Ja. Je zet er lekker uit dan nee is, denk ik.
4: Ja, je mag eraan likken als je wil, maar ik zou het niet doen.
3: Kom, lopen we nog even met wieder. Want het hangt hier door het hele huis van de Tol hangt hier kunstwerken. Ja. Dan hebben we hier een stukje zee, zou ik als denken.
4: Nou, dat vind ik een mooie metafoor.
3: Ja,
4: ja, het is gips die ik in bubbeltjes plastic laat opdrogen. En daar heb ik allemaal pailletjes in geplakt.
3: Ja. En nou ben ik een kunstenaar. Ik heb jaren in de Randstad woont, begreep ik. En hij woont ook alweer een paar jaar weer bij ons in de provincie.
4: 6 jaar.
3: Ja, op de Smilde, geloof ik. Ja,
4: achter de
3: is dat is dat een beetje goed werk hier?
4: Ja, prima. Ik heb een groot atelier. Lekkere tuin, lekker huis. Prima buren.
3: Ja.
4: En de laatste twee weken, weekenden van september kan je langskomen. Want we hebben open atelierroute in Midden-Drenthe.
3: Oh, ja, mooie provincie, hè?
4: Ja, prachtig. Ja. Lekker rustig.
3: Ja. Zullen we nog even willen lopen?
4: Ja.
3: Want we zijn nog niet klaar. Kijk, dan hebben we hier nog...
4: Dit is papier.
3: Dit is
4: papier. Die ik rondjes heb gemaakt en door elkaar heb geplakt en gespoten.
3: Ja, je kunt zo in het water laten dreamen, lijkt het, hè?
4: Ja. Je hebt wat met water, hè?
3: Ja, ik heb wel wat met water.
4: Ja, ik hoor het. Leuk.
3: Ja, dat is toch ook, hè?
4: Dat is mooi dat iemand dat erin ziet. En hier hebben we degene die ik het meest doe, Grace Jones.
3: Ja. Wie hebben we? Grace Jones.
4: Grace Jones. Die, als je op mijn Instagram kijkt, dan zie je dat ik haar het meest doe.
3: Oh, en vrouw. Ja, fascinerende vrouw. Ja.
4: Ze heeft zulke mooie foto's en zulke mooie looks. En altijd herkenbaar.
3: Ja, springt er direct uit, hè?
4: Ja. Ja. Ook als dit roze, je ziet toch dat het Grace Jones is.
3: Ja. Hij al een reactie had van Grace Jones?
4: Nee.
3: Nee.
4: Terwijl ik tag hem wel op mijn Instagram, maar ze heeft nog niet, ze heeft nog niks besteld.
3: Nee. En wij kunnen dan heel veel van jou vinden op Instagram ook. Daar haal jij heel veel op bij. Ja. Nou, wie hebben we hier?
4: Nou, wie zie jij daarin?
3: Jan Hullol, actrice eigenlijk.
4: Ja, Audrey Hepburn.
3: Ah, kijk, ja.
4: Ja, ook een Nederlands tintje, hè? Zij is, haar moeder was Nederlands.
3: Ja, ja, ze heeft hier ook nog
4: in de oorlog gezeten.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: Man. Ja, je blijft toch wel dicht bij u zijn.
4: Ja, ja. En ja, verder wat mij inspireert, ik weet het niet. Het komt helemaal op.
3: Ja.
4: Dit is waterverf. Ik vind het altijd leuk als er wat diepte in zit.
3: Ja. Ja, en wat hebben we hier dan? Dat is eenzelfde constructie als we bij die taart zagen.
4: Ja, allemaal toefjes. Deze hangt een beetje scheef.
3: Ah, ja, moet wel recht hangen, hè?
4: Ja, dat doen we straks wel.
3: Ja.
4: En dit is het doek die ik in gips heb gedoopt.
3: Ja.
4: En gevormd.
3: En komen hier veel mensen kijken? Of, en tot wanneer kunt ze hier nog komen kijken?
4: Tot september. september. Net voor de kunstvierdaags haal ik hier alles weg. En ja, ik weet niet hoeveel mensen komen. Ik hoop het. Het is in het gemeentehuis, de Huus van Taal. Dus komt kijken allen. Komen bij de atelierroute langs. Nog leuker.
3: Edwin, je hoort het. Kom kijken allen.
0: Inderdaad, bij het Huis van de Tol in Bijlen. Het werk van Marlon, also known as the Glitterator. Zijn expositie duurt tot en met vrijdag 18 september. Remco, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtv

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en

0: maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
1: Met Edwin Mooibroek.

Lionel Richie. En dat heet Dancing on the Ceiling. Ja, zometeen hebben we weer een hulplijn. En ook gaan we weer een nieuwe slingerplaat lanceren. Ja, Raccoon die bracht 2 jaar geleden het nummer Daffodils uit. En de 18-jarige Vaela die hoorde dat. En ze zetten toen een akoestische versie op het internet. En dat hoorde Raccoon weer. En toen hebben ze gewoon besloten om daar gewoon samen maar een hele mooie versie van te maken. Dit is Raccoon samen met Vaela. En het heet dus Daffodils.

0: Tune samen met Vela en het heet Devil Deals.
1: De hulplijn.
0: We gaan eens even kijken of we iemand kunnen helpen in de hulplijn. Als je trouwens op zoek bent naar iets, dan kan je dat natuurlijk altijd aan ons melden. 0592 33 11 88. En misschien komen we dan wel in de uitzending. En misschien kunnen we ook een klein beetje helpen bij wat dan ook. 0592 33 11 88. Nou, op 12 september verandert het dorp Meppen in een groot openluchtatelier. Want dan is de 19e Schildersdag. Er zijn dan tientallen kunstenaars in het dorp. En ja, die gaan dan het omliggende landschap allemaal in kaart brengen, vastleggen. Maar ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken daar in Meppen. Jos Karsten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een Schildersdag, wat is dat precies?
2: Dat is in Meppen. Dat doen we dit jaar voor de 19e keer. En dan roepen wij allerlei schilders op. Dus iedereen die schildert mag meedoen om plein air te schilderen. En dat betekent, je gaat zitten in het landschap en dat wat je ziet ga je schilderen. In het geval van Meppen zijn het dus prachtige boerderijen, mooie doorkijkjes, de Brink, de natuur. Alles wat je ziet mag je vastleggen op doek.
0: Okay.
2: Of met potlood natuurlijk, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, maar het moet wel het Drents landschap zijn. Dat moeten ze gaan tekenen en schilderen.
2: Ja, klopt. Dat wat je ziet, dat teken je. Of dat schilder je.
0: Okay, ja, voor de 19e keer doen jullie het al. Hoeveel kunstenaars doen meestal mee?
2: Tussen de 40 en 50 kunstenaars doen mee. En we zitten nu al op 75%. Maar er kan nog wat bij. Dus vandaar ook de hulpvraag. Schilder je? Ken je iemand die schildert of tekent? Geef je op.
0: Okay, en hoe kunnen mensen zich opgeven?
2: Ze kunnen mailen naar schildersdagzwelo@toreco.nl of info@toreco.nl is misschien makkelijker. Dat is T-O-R-E-C-O.
0: Ja.
2: En dan wordt de mail beantwoord en dan zien we diegene graag op 12 september erbij.
0: Okay, en inderdaad, moet je een beetje kunnen schilderen of hoeft het ook niet per se?
2: Nee hoor, je mag beginnend zijn, ervaren, dat geeft allemaal niks. En we organiseren die dag echt allerlei leuke dingen. Dus we beginnen bij het Buitengasthuis met een centrale opening. Maar die dag is ook Open Monumentendag. Dus we hebben een mooie fietsroute eraan gekoppeld om extra mensen te trekken. Dus denk je van, goh, ik kan dit schilderen, maar ik wil wel komen kijken, dan kan dat. Want in Zwelo hebben wij onze Tourist Info in de Zwele Kerk geopend. Die is voor de gelegenheid de hele dag geopend. Dus dan kunnen mensen daar ook een kijkje nemen. En zo proberen het hele gebied aantrekkelijk te maken. En iedereen de schoonheid van het Drentse landschap in die regio te laten zien.
0: Ja, nou, jullie doen het inderdaad voor de 19e keer. Dat moet al wel wat mooie werkjes hebben opgeleverd. En dat je ook denkt van, wow, dit is mooi.
2: Klopt. En we verwachten dat dit jaar eigenlijk weer. Het niveau ligt altijd best wel heel hoog. En we zijn voornemens om in het verhalenweekend van Drenthe, dus dat is de zaterdag en zondag, tussen beide herfstvakanties, om dan een expositie in de Zwelle Kerk te gaan organiseren. Dus daar zijn we nog druk mee bezig. En dan kunnen we niet alle werk laten zien, maar dan willen we met een selectie de mensen inspireren om volgend jaar ook mee te doen. Of zelf te gaan schilderen. Want dat past natuurlijk perfect bij het kunstenaarsdorp dat Zwelo is. Hè. We zijn onderdeel van EuroArt. En dat is een internationaal netwerk van kunstenaarsdorpen en kolonies. Dus ja, dat is mooi passend, denken wij.
0: Okay, en die schilderijen zijn ook te koop, of?
2: Normaal gesproken gaat dat altijd via de kunstenaar zelf. Soms willen ze houden, soms willen ze weer in huis nemen. En soms bieden ze wel eens te koop aan, maar vaak niet ter plaatse, omdat ze nog niet altijd helemaal af zijn. Want om binnen een dag een schilderij te maken is ook wel ambitieus. Dus ja, het is vooral ook te zien hoe mensen aan het werk zijn. Ja.
0: Okay, dus schilders, vrijwilligers, bezoekers, iedereen wordt gezocht eigenlijk?
2: Ja, klopt. Vrijwilligers, wij hebben meerdere Tourist Info's en we doen allerlei evenementen. Dus vrijwilligers zijn altijd welkom. Of je een dagdeel in de week wil helpen of een dagdeel in de maand. We zijn met iedereen blij. Dus ook daar, info@toreco.nl. Als je denkt, ik wil wat leuks doen in de gemeente Coevorden, ik wil mijn handen uit de mouwen steken, altijd welkom.
0: Okay, en het is allemaal op 12 september, zaterdag 12 september.
2: Ja, dit evenement wel, maar jaar rond organiseren wij evenementen en hebben wij de winkels open. Dus dat is van stadsgidsen voor dorpswandelingen of hulp in de winkels, in de Tourist Info's, om toeristen, maar ook bezoekers van dichterbij ook de informatie te geven over onze regio.
0: Okay. Dank, Jos Karsten.
2: Graag gedaan.
0: Okay,
2: fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Tot ziens.
0: Hoi.
1: De hulplijn.

0: Achter de Munnik op Radio Drenthe en Ren, Lenny, Ren.
1: De slingerplaat.
0: Nou, we hebben geen haast hoor. Nee hoor, we gaan gewoon de slingerplaat gaan we doen. En jij hebt het misschien al gelezen bij ons op de site. Onlangs melden we nog dat het werk aan de Norgebrug tussen Assen en Huisterheide opnieuw vertraging oploopt. En dat komt allemaal door een broedende zwaluw.
2: Ja, bizar hè?
0: Ja, maar ja.
2: Dat zijn de natuurregels in Nederland.
0: Ja, dat klopt. Ik bedoel, soms mogen huizen niet verbouwd worden, want dan zit er ergens een vleermuis in het dak.
2: Vaak de vleermuis, ja.
0: Vaak een vleermuis.
2: Veldmuis, zo berucht.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, daar gaat het niet door.
2: Maar ja, goed, dit is dan nog een brug. Maar nu we in zo'n enorm huizentekort hebben, dan ja, denk ik soms wel eens van...
0: Zou jij die vleermuis wel even willen laten zitten? Ik bedoel, daar geen rekening mee houden, bedoel ik.
2: Nou ja, misschien wel, maar goed, hè... Ook het belang van de vleermuis moeten we natuurlijk verdedigen.
0: Ja, maar goed, hier gaat het om een zwaluw. Ja. En dus moeten weggebruikers omrijden. Nou, een inwoner van Gieten die was met stomheid geslagen. We hebben het uitgezocht in Zoek het Uit. Je hoort het vorige week al op de radio. Je kan het hele verhaal nog eens rustig nalezen op rtvdrenthe.nl. Hoe dat nou precies zit. Maar dat bracht ons... Er zijn natuurlijk heel veel plaatjes gemaakt over vogels.
2: Wij zien overal muziek in.
0: Ja.
2: En we zijn nu inderdaad op zoek naar platen over vogels.
0: Nou, dat zijn er heel veel.
2: Ja, ze zullen ons om de oren vliegen, denk ik.
0: Vogeltjesdans.
2: Ach, je zou die... Je zou die niet tippen, Edwin, hè? Nu komen we er niet meer onderuit.
0: Nee, ja, nee, ik bedoel, er zijn heel veel... Er zijn heel veel platen gemaakt over vogels. Nou, als je inderdaad platen weet over vogels... en je zou die plaat wel eens willen horen op de radio... je kan ons appen 0592-33-1188. 0592-33-1188. Het gaat dus niet over zwaluwen. Het gaat over alle vogels. Maakt allemaal niet uit. Alle talen ook nog?
2: Alle talen.
0: Ja, dan kunnen we dat vertalen. Nou, heb je ChatGPT.
2: Birds.
0: Dit is Tensie C.

0: na een warme zomernacht.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
7: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
8: 2 minuten over 1:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Sebastian Meijewaard, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, maar de toekomst van de slang is nog onduidelijk. Het dier zit nu in een reptiele opvang in Zwanenburg, waar het wordt verzorgd. Pas later wordt bekeken of de boa naar een nieuw baasje kan. Intussen kan ook de oorspronkelijke eigenaar van de slang zich natuurlijk melden. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteerden hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
10: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
9: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers valt uit te drukken. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis pas later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vind je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Sebastian, dankjewel. Gaan we eens kijken naar het weer, krijg je van Roland.
11: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg, de zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
19: Ik zie kleurrijke streken.
20: Ik zie mensen van alle tijden.
21: Ik zie deze stijl wel zitten.
22: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
23: Centraal Museum Utrecht.

0: Bruce Springsteen. Hij kan het bij zijn concerten niet laten om kritiek te leveren op Donald Trump. En Donald Trump heeft onlangs nog uitgehaald naar Bruce Springsteen. Ja, hij zei van hij ziet er niet uit. Nou ja, goede opmerking. Je hoorde Brilliant Disguise.
1: De slingerplaat.
0: We gaan eens naar de slingerplaat, want er zijn heel veel platen binnengekomen die over vogels gaan, want daar gaat de slingerplaat vandaag over. En de aanleiding is natuurlijk de werkzaamheden aan de Norgebrug tussen Assenhuis en Ter Heide. Dat heeft allemaal vertraging opgelopen door een broedende zwaluw. Hoe het allemaal zit, kan je allemaal lezen op rtvdrenthe.nl. Ik vind het altijd wel heel mooi om te zien dat echt heel veel mensen hier reageren.
2: Dit is super populair, ja. Ja. We zeggen altijd dat we in een telefooncentrale zitten als we de slingerplaat spelen. Ja, dat blijkt wel, want ik denk dat we meer dan tientallen belletjes gehad hebben.
0: Ja, dat is ook leuk. En er komen inderdaad ook verrassende keuzes komen er ook binnen. Want er zijn natuurlijk heel veel platen gemaakt over vogels, hè?
2: Dat blijkt. En het is ook nu weer gelukt om een ontzettend gevarieerd rad samen te stellen. Al kan er natuurlijk nog wel wat bij. Maar we gaan eerst maar eens laten horen wat we tot nu toe hebben, denk ik, hè?
0: Oké, Joke heeft gebeld.
2: Ja, die kwam met een plaatje dat Ajax-fans wel zullen herkennen. Ja, wordt altijd in de bus gedraaid, hè?
0: En Three Little Birds.
2: Hans en Jan, die kwamen met deze plaat.
0: Ja, die heb ik meerdere keren voorbij zien komen, inderdaad. De Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.
2: Ja, en welke dankzij jou voorbij komt, Edwin?
0: Dankzij mij?
2: Zeker, dat is dit plaatje. Ja, je gaat bijna meedansen.
0: Het heeft op nummer 1 gestaan ook in Nederland destijds, hè? Weet je dat?
2: Ja, ja, wat zegt dat over Nederland? Nou goed, er komen ook...
0: De elektronica's en de vogeltjesdans, razend populair was dat.
2: Oké, ja, voor mijn tijd. Er komen in ieder geval genoeg goede platen uit Nederland, dat bewijst dit liedje.
3: Alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet meer.
0: Ja, afkomstig van Rita, Klein Orkest en Over de Muur.
2: Nick, die wilde graag dit horen.

0: Ja, een witte eend op het midden van de weg van Ronnie Tober.
1: Best populair. Ja. Deze plaat was zeker ook heel populair bij heel veel mensen.
2: Blackbird fly. Blackbird fly.
0: Ja, die hebben ook heel vaak voorbij zien komen. De Beatles en Blackbird.
1: In 2013 ging Anouk voor het song, naar het Songfestival met dit liedje.
0: Bert en Johan, Anouk en Birds.
1: En nou, wat we nu gaan draaien, dat is jeugdsentiment puur zang.

0: Herman van Veen en Spetter Pieter Pater. Nou, ik vind dat er wel weer hele mooie keuzes binnen zijn gekomen.
1: En zo?
0: Er zijn heel veel plaatjes gemaakt over vogels. En er kunnen nog steeds wel een paar bij. Natuurlijk 0592 33 11 88. Je kan nog steeds bellen of appen. Dit is Shabuzi en Miles Smith. Blink Twice.

0: De Turtles waren dat. Happy Together.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we zijn bezig met de slingerplaat. We hebben heel veel suggesties binnengekregen over platen over vogels. En we hebben al die platen, die hebben gewoon een letter van het alfabet gegeven. En die hebben we aan ons rad geplakt. Nou ja, letters van het alfabet zijn aan ons rad geplakt. En we gaan zo meteen eens even een slinger geven eraan. En dan eens even kijken welke plaat daar uitkomt.
2: Ja, zal ik maar gewoon losgaan?
0: Ja, ik bedoel, geef dat ding een slinger, joh. Altijd wel benieuwd, hoor. Ons grote rad van fortuin eigenlijk. En daar komt dan zometeen een letter uit. En die correspondeert dan met een van de platen die is doorgegeven. Dan gaan we die platen even heel snel opzoeken.
2: Hij komt langzaam tot stilstand op de I.
0: Op de I. Nou, jij hebt de lijst bij je.
2: Ja.
0: Dan welke plaat hoort daarbij?
2: Scrollen, scrollen, scrollen. Oh, jij gaat zoeken en jij mag gaan zoeken naar Birds van Anouk.
0: Oh, oké.
2: Dat is wel een vette plaat.
0: Dat is wel een goede keuze inderdaad, ja. Nou, ik heb hem gevonden. Anouk is vandaag onze slingerplaat. Dit is Birds.
1: De slingerplaat.

0: De Mavericks waren dat een Dance the Night Away. Ja, zometeen gaan we weer spelen. Tientje of Tombola. In onze hobbyhoek gaan we terug naar de VOC.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: huren? Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: want we spelen de hele zomer lang hier bij Radio Drenthe. Zoals elk jaar tientje of tombola. Dan ga je een toegangsvraag stellen. En als je het goed hebt en je haalt het tot de uitzending, dat is op zich al een hele prestatie als je het haalt tot de uitzending.
1: Zeker, dat is maar weinig weggelegd.
0: Ja, want er wordt heel veel gebeld ook op dit spelletje. En je hebt de vraag goed, dan kan je kiezen tussen een tientje of voor de tombola. En dan blijf ik maar zeggen, van er zitten hele grote prijzen in. Die zitten er ook echt in, geloof me. Maar af en toe komt er ook een sleutelhanger uit, hè?
1: Soms, heel soms.
0: Ja, vanochtend kwam er nog een sleutelhanger uit.
1: Ja, oké. Okay. Maar er zit echt een helikoptervlucht in. Geloof ons op onze blauwe ogen. Zie
0: nee,
1: je
0: ik
1: dat
0: heb
1: goed?
0: Nee, ik heb bruine ogen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nou ja, geloof mij nog maar bruin. En jij hebt blauwe ogen.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, nee, maar het zit erin. Moet er nog even uitkomen. Maar ja, we hebben nog een paar weken. Hè. We zijn pas, het is pas de tweede week dat we het spelen natuurlijk ook. Tweede week?
1: Derde week, denk ik.
0: Alweer de derde week?
1: Volgens mij wel, ja. Ja.
0: De tijd gaat ook zo snel. Maar goed, ik zou je de toegangsvraag stellen. In Drenthe hebben we maar één vrouwelijke burgemeester. Hoe heet zij? In Drenthe hebben we maar één vrouwelijke burgemeester. Hoe heet zij? Je kan bellen 0592 33 11 88. 0592 33 11 88. En dan speel je zometeen misschien wel mee met tientje of tombola. En ga je misschien wel met een grote prijs naar huis. Dit is Frank Boeien, 1 miljoen sterren. Yeah.

0: Sam Fender, samen met Olivia Dean, en het heette Rain Me In.
1: Tientje of Tombola.
0: We gaan spelen Tientje of Tombola. Ja, we zijn weer plat gebeld. We hebben helaas niet iedereen kunnen opnemen. Het is echt een beetje onbegonnen werk om iedereen even aan de lijn te krijgen. Helen Batterink uit Hogeveen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je bent er doorheen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat ben je aan het doen vandaag?
2: Niet zo heel veel bijzonders. Een beetje rommel in huis.
0: Een beetje rommel in huis. Heb je vakantie?
2: Ik heb eigenlijk altijd vakantie, want ik ben arbeidsongeschikt, om het maar zo te noemen.
0: Oeh, dat is wat minder inderdaad. Maar,
2: ja, klopt. Ja,
0: maar goed.
2: Maar nee, gaat prima.
0: Nou, hartstikke goed. Misschien dat we nog wel een leuke prijs ook voor je in de aanbieding hebben.
2: Ja, ik vind de sleutelhanger trouwens ook wel erg leuk, hoor.
0: Ja, iedereen is, vind ik wel leuk, hè? Iedereen is altijd blij met de sleutelhanger.
2: Ja, klopt.
0: Nee, dit is inderdaad wie het grote, wie het kleine het eerst is, het grote niet weer, hè?
2: Zo is dat.
0: Ja, daarom. Nou, eerst maar eens die toegangsvraag. In Drenthe hebben we maar één vrouwelijke burgemeester. Hoe heet ze?
2: Dat is Inge Nieuwenhuizen uit de Wolden.
0: Nou, dat is in ieder geval goed. Je hebt een tientje, gewonnen.
2: Ja, nou ja, je weet het antwoord al, denk ik.
0: Ja,
2: hè?
0: Ik denk het ook inderdaad. Je gaat gewoon voor de tombola, hè?
2: Zeker weten.
0: Nou ja, Sebastiaan staat al bij die tombola. En hij zit nog best vol eigenlijk. Er zitten nog best wel veel balletjes in eigenlijk, hè?
3: Nou, ik denk dat we er nog wel 30 uit kunnen vissen, ja.
0: Oké. Nou, dan moet één van die 30 moet wel een beetje een goede prijs voor je hebben, hè?
3: Ik ga draaien.
0: Oké. Het muntje gaat erin. Het balletje, ik hoor hem rollen inderdaad. Ben je er nog, Helle?
2: Ja, zeker. Ik ben er nog.
0: Jij wacht natuurlijk in spanning af, hè, wat eruit komt natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
0: Nou, het balletje is er inmiddels uit.
3: Het is een RTV Drenthe stickerpakket.
1: Gefeliciteerd!
0: Kan je gewoon overal opplakken?
2: Nou, ook leuk.
0: Welkom bij promotieteam.
2: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Oké, heel veel plezier ermee en dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Fijne dag.

Gilbert O'Sullivan was dat, de date Get Down. Zometeen nog ons hobbyhoek. En dan gaan we inderdaad ver terug in de tijd. Naar de VOC-periode, de Napoleontische tijd. Ja, dat is een moeilijk woord. Zometeen krijgen we nog wat weer in het nieuws. Dit zijn de Gypsy Kings en Bamboleo. Is

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In Emmen is vanmiddag iemand neergestoken. Dat gebeurde rond 1:50 aan de Torflang. Ter plaatse troffen agenten een gewond slachtoffer aan. Er is een verdachte aangehouden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, maar de toekomst van de slang is nog onduidelijk. Het dier zit nu in een reptielenopvang in Zwanenburg, waar het wordt verzorgd. Pas later wordt bekeken of de boa naar een nieuw baasje kan. Intussen kan ook de oorspronkelijke eigenaar zich natuurlijk melden. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28... Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
6: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
5: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet hard genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers valt uit te drukken. De verbouwing van het gemeentehuis van Borgerrood-Doorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld. Volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Krijgen we nog het weer van Roland.
7: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg. De zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Aretha Franklin was dat. En I Say a Little Prayer.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, Anouk heeft elke maandag in het programma iemand met een bijzondere hobby. En vandaag is dat Danny Pothoff uit Klazina Veenig. Danny.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, je bent al meer dan 10 jaar bezig met het verzamelen en bouwen van scheepsmodellen. Danny Pothoff uit Klazina Veenig. Danny.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, je bent al meer dan 10 jaar bezig met het verzamelen en bouwen van scheepsmodellen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, dat begon allemaal toen na een bezoek in Batavia-stad. Dat was in 2013.
0: Ja.
2: Toen ben ik dus in Batavia-stad geweest. Daar ligt een replica-schip van de Batavia.
0: Mm-hmm.
2: En daar ben ik op geweest en dat vond ik zo bijzonder. Dat na die tijd was daar een winkeltje en daar verkochten ze dus souvenirs en dat soort dingen allemaal.
0: Mm-hmm.
2: En toen lag daar een bouwpakket van de Batavia en die heb ik dus gekocht en die ben ik gaan bouwen. En dat ben ik zo leuk gaan vinden dat ik na die tijd nog meer van dat soort scheepsmodellen ben gaan maken.
0: Dus je bent geen kledingwezen kopen, maar je bent gewoon een schip gaan bekijken.
2: Ja, klopt. Daar kwam ik inderdaad voor.
0: Ja, inmiddels is je hele huis een museum, hè, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
0: Want hoeveel tijd besteed je daar nu aan?
2: Aan een museum bedoelt u?
0: Nou, überhaupt aan een

0: scheepsmodellen aan het bouwen, het verzamelen en ook inderdaad het museum?
1: Het bouwen van een schep, ja, dat is verschillend. Dat ligt er een beetje aan. Het ene model, daar ben ik ongeveer een maand mee bezig. Alleen momenteel ben ik met een houten scheepsmodel bezig. En dat kan wel duren tot 3-4 maanden. Dus dat ligt een beetje aan hoe moeilijk dat het is.
0: Oké, en hoeveel schepen heb je inmiddels thuis dan?
1: Een stuk of 40.
0: Een stuk of 40, dus je hele huis staat dan vol, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb beneden inderdaad alles vol. En boven heb ik gewoon voor privé. Want ja, ik moet natuurlijk ook gewoon kunnen slapen en dat soort dingen.
0: Dus, ja, in plaats van dat je over de schepen moet klimmen om in je bed te komen natuurlijk ook, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: precies.
0: Maar goed, die VOC, dat kwam dus door het schip de Batavia. Maar je hebt ook inderdaad het uit de tijd van Napoleon.
1: Ja.
0: Hoe is dat dan gekomen, dat je die tijd van Napoleon, dat je daarin geïnteresseerd bent geraakt?
1: Nou, dat was nadat ik in Parijs was geweest. Dat was in 2017. Dus daar was ik met vakantie een aantal dagen.
0: Mm-hmm.
1: En dan hadden wij een buschauffeur. Nou, die was ook gewoon gids. Dus die was ook reisleider. En er kwamen heel veel plekken in Parijs. En er werd dus ook heel veel verteld over Napoleon. En we zijn ook in Versailles geweest. En in Fontainebleau, waar hij dus gewoond heeft. Ja, en daar is die interesse dus mee begonnen. Want ik heb foto's daar zien hangen. En dan vond ik de kleuren heel mooi. Dus van de uniformen en ook de geschiedenis en de verhalen daarachter. En toen ben ik, nadat ik dus weer thuis kwam van de vakantie, ben ik op internet gaan kijken wat er van te koop was.
0: Mm-hmm.
1: En toen zag ik dus dat van die kleine miniatuursoldaatjes te koop waren. En die ben ik dus gaan schilderen.
0: Okay.
1: Zo is dat begonnen.
0: Nou, en ondertussen weet je ook alles over de geschiedenis, hè?
1: Ja.
0: Maar het is wel een gepriegel, lijkt mij, die scheepsmodellen, of niet?
1: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Alleen ja, ik heb er heel veel plezier aan, dus ik heb er niet zoveel moeite mee.
0: Nee, oké. Is het een dure hobby?
1: Ja, dat kost wel een boel geld.
0: Ja, oké. Maar dat heb je ervoor over?
1: Ja, je moet ook doen wat je leuk vindt. En ik heb altijd zoiets, zolang als het kan, dan doe ik het. En ja, als het te veel kost, ja, dan moet je gewoon sparen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. En het museum is dus in je eigen huis. Mogen mensen ook langskomen om te kijken of dat niet?
1: Ja, dat is op afspraak. Alleen binnenkort, dat is vanaf 18 augustus, dan gaat het museum opsplitsen.
0: Ja.
1: Dus dan ga ik naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Dus dan gaan vanaf 18 augustus gaan alle scheepsmodellen daar naartoe.
0: Oké.
1: En dat is dan bezoekbaar dus elke dinsdag van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags.
0: Oké, en daar blijven ze nog een tijdje staan, ook al je scheepsmodellen?
1: Ja, dus daar blijven ze gewoon staan. En dat is gewoon vanaf elke dinsdag is dat dan bezoekbaar.
0: Oké, en heb jij weer een beetje ruimte in je huis natuurlijk ook?
1: Ja, want ik heb hier steeds minder ruimte. Dus ik ben aan het kijken van, nou, ik wil er graag mee verder. Alleen een pand huren is te duur.
0: Yeah.
1: Dus ben ik erachter gekomen dat ik hier in de omgeving een zaaltje kan huren. Dus dat zag ik als een mooie mogelijkheid. En die kans heb ik aangegrepen.
0: Oké, nou, succes met je hobby en dank je wel.
1: Ja, dank u wel.
0: Oké, dag. Dat was Danny Pothof uit Klazinaveen.
2: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.

0: James Morrison was dat en het heette Wonderful World. Veel plezier zometeen met Dimitris en Studio Steenbergen. Sebastian, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt, Edwin.
0: Dit is Kim Wilde en Love Blonde. Ik wens je een fijne dag. Tot morgen. Mooi.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
13: Rijslim met Golden Easin.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Radio Drenthe. 16.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is deze week op vakantie. Vandaar ik hier zo. Mijn naam is Dimitris Kops. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. En het programma zit aardig vol vanmiddag. We hebben zometeen de jukebox met daarin twee platen van Queen. Er is namelijk op 27 juli 1986 iets bijzonders gebeurd met Queen. Wat dat is hoor je zometeen, net als dus twee platen van Queen. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur gaan we het weer spelen. Tientje of tombola. Ja, we kunnen een tientje aan je overmaken. Daar gaan. Maar je kan ook een balletje uit de tombola kiezen, die hier in de studio staat. En die is gevuld met 100 mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard. Ja, fantastische prijzen in de tombola. Maar ook stickers en sleutelhangers. Dus ja, wat wordt het vanmiddag? Nou, daar kom je maar op één manier achter. Dat is gewoon meespelen met tientje of tombola. Na 4 uur kan dat. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin hygiëne optioneel was en deodorant verdacht. We can change the world. Deze komt eraan van Chicago.

0: Roy Orbison zometeen.
1: So far apart, but only the lonely.
0: Lekker hoor, dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Maandagmiddag, 3:15, hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1961 nemen de Tokens dit aanstekelijke deuntje op.

The Lion Sleeps Tonight van The Tokens komt uiteindelijk op 13 november 1961 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en staat uiteindelijk ook 3 weken lang op nummer 1. En in Londen is op deze dag in 1965 een persvoorstelling van Help, de tweede bioscoopfilm van The Beatles. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. En het is ongelooflijk, maar de meeste aanwezige journalisten zijn enthousiast over de film. Met name over het acteertalent van Ringo Starr. En deze single van The Golden Earrings, je hoort het goed, The Golden Earrings, dan nog met een S aan het eind, komt op deze dag in 1968 op nummer 30 binnen in de Nederlandse top 40.

bijzondere titel. Dang Dang, Diki Di Di Dang is gecomponeerd door Rinus Gerritsen en George Kooijmans. George is ook de leadzanger en de single staat uiteindelijk een week lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Op 27 juli 1972 gaan Elvis en Priscilla Presley na een huwelijk van 5 jaar uit elkaar. Elvis Presley heeft dan een verhouding met Miss Tennessee 1972, de 22-jarige Linda Thompson. Hij heeft Linda Thompson op 5 juli 1972 ontmoet in Memphis. En op 9 oktober 1973 wordt de echtscheiding door de rechter in Santa Monica officieel bekrachtigd. Linda Thompson heeft uiteindelijk ruim een jaar een verhouding met Elvis. En op deze dag, op zaterdag 27 juli 1974... wordt op Radio Veronica de 500ste top 40 gepresenteerd door Lex Harding. En om dit heugelijke feit te vieren wordt vanaf dinsdag 23 juli 1974... een top 1000 uitgezonden. En deze speciale hitparade is samengesteld aan de hand van alle 500 top 40 lijsten... die zijn uitgezonden sinds 2 januari 1965. En na een 2 jaar durende strijd met de Amerikaanse immigratiedienst krijgt John Lennon op deze dag in 1976 uiteindelijk een verblijfsvergunning. Ja, een visum is hem op 18 juli 1974 geweigerd omdat hij een aantal jaren eerder in 68 in Engeland is veroordeeld voor het bezit van marihuana. En dan, na een huwelijk van 16 jaar, wil Tina Turner scheiden van haar man Ike. Op 27 juli 1976 worden de echtscheidingspapieren aanvaard. En dan kijken we ook eventjes naar de top 40 van vandaag. Ja, ik pak er een oude top 40 bij van een 27 juli. En eens even kijken. Ik heb hier de Nederlandse top 40 van 27 juli 1971. In die lijst, Middle of the Road, Tweedy Dee, Tweedy Dum... en ook Graham Nash erin met Chicago. Je hoort ze zometeen beide op Radio Drenthe. Na Tony Christie, I Did What I Did For Maria... uit de top 40 van 27 juli 1971.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Goedemiddag, het is 4:02. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe. In Emmen is vanmiddag iemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Torflang. Er is een verdachte aangehouden en hoe het nu met het slachtoffer gaat is nog niet bekend. Drie explosies afgelopen weekend in Assen op verschillende plekken hebben voor veel schade en onrust gezorgd. De politie doet onderzoek en bekijkt of er een verband is tussen de ontploffingen. En meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, terwijl de oorspronkelijke eigenaar zich nog altijd niet heeft gemeld. En of de slang uiteindelijk naar een nieuw baasje gaat, is nog niet bekend. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg. De zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
5: Zo meteen op Radio Drenthe nog veel meer 60s en 70s hits. Waaronder Bob en Earl en Hot Chocolate ook zo meteen.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: Shake.
1: Deze zomer spelen we het weer.
2: Vriendje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: mensen doen.
1: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend. De muzieklijst Veur en Deur Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Duizend. En voor nu nemen we een duik in de Drentse Duizend van 2025. Sommige liedjes vertellen een verhaal. Jimmy laat je het bijna zien. Boudewijn de Groot schetst een beeld van een jongen die droomt dan over vrijheid en avontuur. Terwijl de wereld om hem heen hem liever binnen de lijntjes houdt. Een tijdloos nummer, vol weemoed en verlangen. In het Drentse Duizend van 2025 stond Jimmy van Boudewijn de Groot op nummer...
2: Nummer 173.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Ja, hoogste tijd om eens eventjes de Jukebox aan te slingeren hier op Radio Drenthe. En vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. Vandaag in 1986. Queen is op 27 juli 1986 namelijk de eerste westerse popact in 22 jaar tijd die een concert geeft in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. En daarom nu twee nummers van Queen achter elkaar in de Jukebox. Zometeen hoor je Bohemian Rhapsody en eerst We Are The Champions.
0: De Jukebox.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
13: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Rada Michael Walden, gimme, gimme, gimme. Op Radio Drenthe, 4:06. Van harte welkom bij Studio Steenbergen. Zometeen gaan we het weer spelen. Tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Of je kiest een balletje uit de tombola. Ja, die staat hier in de studio van Radio Drenthe. En die is gevuld met 100 mooie prijzen. Het is even afwachten wat eruit komt rollen. Het kan een dikke cadeaubon zijn. Het kan een designer zonnebril zijn. Of misschien wel een hobbelpaard. Jazeker, zit er ook in. Maar er zitten ook stickers en sleutelhangers in. Maar sowieso win je altijd wat als je meespeelt met tientje of tombola. Zometeen kan je meespelen. Remco is vanmiddag op Jack. We horen zometeen waar hij is. En eerst eens eventjes het nieuws doornemen met je. De zonsverduistering in 2028 zorgt nu al voor volgeboekte hotels in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Ja, het is de eerste volledige zonsverduistering in Nieuw-Zeeland sinds 1965. Dunedin verwacht op 22 juli 2028 ruim 35.000 bezoekers die komen voor die zonsverduistering. En alle hotels in de stad zijn nu al volgeboekt. Ja, de stad zelf heeft zo'n 130.000 inwoners. Dus ja, er komt aardig wat op af natuurlijk. En het is voor het eerst sinds 1857, ik weet het nog als de dag van gisteren, dat op die plek een volledige zonsverduistering te zien is. En de volgende vindt pas plaats in 2858. Maar dat maken we allemaal niet meer mee. Nee, of heb jij een wondermiddel waarmee dat wel kan? Dan hoor ik het graag van je. De eerstvolgende zonsverduistering in Europa is trouwens over 3 weken al te zien. Ja, de volledige zonsverduistering trekt op 12 augustus over IJsland, de Atlantische Oceaan en het noorden van Portugal en Spanje. En ook in die gebieden is het aantal hotelboekingen al toegenomen op 12 augustus. En in een groot deel van Europa zal de zon gedeeltelijk verduisterd zijn. Ook hier in Nederland is de zonsverduistering op 12 augustus te zien. Maar ook in Frankrijk, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dus snel maar eventjes een hotelletje boeken dus voor dat spektakel. Ja, die toeristen. Ze brengen geld in het laadje, maar soms is er echt geen zak aan.
2: Je kan tegenwoordig vakanties boeken. Speciale vakanties zijn dat, naar van die all-in resorts. En die hebben dan een oranje vignetje. Volgens mij is het een oranje tulp. En dat wil zeggen, dat zijn all-in resorts en daar mogen geen Russen komen. Want wij vinden de Russen heel onbeschoft. En die schijnen het hele lopende buffet leeg te vreten. Ja, dat willen we niet. Ja, maar dat willen we zelf leeg vreten. Ja, maar het schijnt dus dat wij op de ladder, we staan nog lager dan de Rus. Ik vind dat erg. Ja, maar het schijnt als wij op vakantie zijn bij Nederland. We zijn een gezelligheidsvolk. We gaan dan klitten bij elkaar en dan worden we luidruchtig. Je wordt vrolijk, of misschien door de drank. We worden soms een beetje agressief. En we dringen voor. Dat schijnt typisch Nederlands te zijn, ik wist het niet. Maar het schijnt typisch Nederlands te zijn als er ergens wordt voorgedrongen. Dan zijn wij het. Wist je dat? En mijn profiel is het niet. Ja, maar ik drink nooit voor, nooit. En je moet zorgen dat je vooraan staat. En hoef je niet te dringen ook.

0: Chuck.
1: Met Remco Wilkens.
2: Ja, Remco is op Chuck. Remco, waar ben jij?
3: Ja. Ja, mooi. Goedemiddag. Ja, ik ben in Assen. Ik ben in het Bommel en Tom Poes Museum. En ja, hier hebben ze een nieuwe expositie. En naast mij staat Bastiaan Bommel in een mooi rood-geel jasje. Ja, Bastiaan. Ja, wat is dat precies voor expositie die we hier hebben?
4: Het is een nieuwe expositie en die heet Geld speelt geen rol. En die gaat dus over de rol van geld in de Bommelstrips. En die komt heel veel voor. Het gaat heel veel over geld. En het gaat ook een beetje over het leven, de rol van geld in het leven van Martin Toner zelf.
3: Ja, maar nou komt die Bommel nogal over als een man met centen, hè? Maar dat, ja. is dat dan niet zo in de strip? Of?
4: Nou, nee, hij heeft altijd veel geld, omdat hij dat allemaal geërfd heeft. Hij kan helemaal niks. Maar hij is wel, vroeger heeft hij zich een kasteel aangeschaft. En hij vond dat hij zelf heer was. En hij ging leven als een heer, dus hij doet dus de hele dag niks. En ja, er komen ook heel veel mensen op de rijkdom af. En daarom ontstaan ook heel veel verhalen natuurlijk. Want iemand die rijk is, is veel leuker om over te vertellen dan iemand die niks heeft.
3: Ja. Nou staan wij hier voor een hele mooie poster. Hè? Dan zien we Maarten Toon erop en Olivier Bommel en Tom Poes. En een geldboom eigenlijk. Ja, ja. Hoe kon je hier aan?
4: Ja, dit is eigenlijk een originele print. En die heeft een medewerker van mij, een vrijwilliger. Deze met AI heeft hij er een beetje aan veranderd. Die heeft dus een geldboom gemaakt. Want er komt allemaal geld in het gat zitten. Ja. En dat is natuurlijk gemaakt door tovenaar Hocus Pas.
3: Ah, juist, ja. Ja, en nou heb jij hier allemaal vitrines staan, hè?
4: Ja.
3: En daar staat, ja, er liggen wat boekjes in. En ook geld, zie ik. Ja. 0 euro met een portret van Olivier Bommel erop.
4: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dat geld is een bankbiljet uit Bommelwereld. Dat is het nieuwe pretpark in Groenlo. En dat is een prachtig biljet, dat is ook gedrukt bij Johan Enschede. En daar heb ik een aantal biljetten van kunnen krijgen. En die liggen hier, want iedereen kijkt er natuurlijk naar. Want zo'n mooi bankbiljet met watermerk is prachtig. Verder liggen de munten bij. Allemaal uitgegeven door de munt en allemaal officiële instanties. Ik heb alles verzameld rondom geld. De dagstrips van Martin Toner, die zich getekend heeft. En heb ik allemaal gekozen waar dus munten op te zien
3: zijn. Maar dat is dan een heel werk, denk ik, om dat even u te zoeken. Je jezelf voorneemt, ik ga wat over geld. Ja. En dan moet je het maar even bij elkaar zoeken in die boeken.
4: Ik heb 13.000 afleveringen doorgebladerd in de hele winter. En dan had ik een nummertje gehad van waar geld op stond, schreef ik het op. En een aantal heb ik dus uit het Literatuurmuseum kunnen lenen in Den Haag. De originele zijn dit. Die zijn echt door Martone zelf getekend dus.
3: Ah, ja, die moet winnen.
4: Wat zeg je?
3: Die moet weer naar het museum.
4: Ja, die heb ik dus kunnen lenen. En die zijn hartstikke duur verzekerd natuurlijk. Want het is origineel materiaal. En er ligt alle gekkigheid ligt eromheen. Van geocoins en studentenboekjes over wat je met je beurs moet doen als je weinig geld hebt. En mokken en alles ligt eromheen. En dat is allemaal de expositie.
3: En dan was Maarten Toner echt een kunstenaar wat taal ook betreft. Hè? En is er nou veel in die taal ook wat met geld vandaan?
4: Nou, natuurlijk zijn bekende uitspraak is geld speelt geen rol. Dus dat, en dan zegt Tom Poes altijd, als je het hebt, dan speelt het geen rol. Ja. Dat is, ja, er zijn meer uitspraken, maar dat is eigenlijk de voornaamste.
3: Ja. En hoe groot is deze expositie? Want wij staan hier nou in één kamer, zeg maar, van het museum. Maar je hebt er meer.
4: Nou, het hele museum is vrij groot natuurlijk. 300 vierkante meter Bommel en Tom Poes. Dus 7 vertrekken. Maar dit is de groene zaal met de kostbare expositiemateriaal. Dus voor veel geld verzekerd en beveiligd. En natuurlijk de vaste collectie met allemaal heel grote zeldzaamheden. Maar ja, ik weet niet of je het ding kan lopen, maar ik heb hier ook een kast.
3: Nee, dat kan niet.
4: Dat kan niet.
3: Wij moeten hier staan.
4: Oh, moet hier staan blijven. En verder heb ik natuurlijk nog een entree met een balie en een shop en een koffiehoek. Toiletten, rolstoelvriendelijk. Het is ook een prachtige plek waar het museum ligt. Dus daarom is het ook een succes geworden.
3: Maar nou heb je wel heel veel mensen, hè? Die kent het werk van Maarten Toner natuurlijk wel. En die vindt Olivier Bommel en Tom Poes, dat vindt ze wel mooi en aardig. Maar voor jou is het echt een soort verslaving, of niet?
4: Ja, eigenlijk wel. Want ik ben altijd fan geweest, gewoon puur enthousiasme. Maar daarna ben ik ook gaan verzamelen. En ik ontdekte toen ik ook zelf behoorlijk wat geld om handen had op een gegeven moment in mijn leven, dat er heel veel oude dingen waren. En die zijn ontzettend zeldzaam, uit de jaren 40 en 50. Dus ik ben daarna ook nog topverzamelaar geworden. Dus dat is wel een verslaving, ja.
3: Ja. Komt dat ooit weer groot?
4: Nee, het is levenslang. Levenslang verzamelen. Ja. En ik ben er nu 50 jaar mee bezig.
3: Komt er nou ook alweer nog wat bij?
4: Heel soms, maar dan komt het echt topstukken erbij. En soms moet je daar ook belachelijk veel voor betalen. Bijvoorbeeld 1000 euro voor een lampje of zo. En dat wordt me vaak te gek. Maar ik heb de laatste jaren zo'n paar hele zeldzame dingen gekocht. Zoals een piepop van Wammes Waggel. En daar heb ik heel veel geld voor betaald.
3: Ja. Nou ja, maar eerst maar eens die expositie over geld. Ja. Wanneer kunt mensen hier komen kijken?
4: Elke woensdag en elke zaterdag tussen 14:30 en 16:00. En misschien zo dadelijk wat meer. We moeten even kijken. Maar dan is het absoluut open.
3: Ja, en ga je ook open als mensen je belt?
4: Nou, als we met een groep komen wel. Maar normaal ja, niet speciaal, maar soms wel, ja.
3: En tot wanneer is deze expositie dan hier te zijn?
4: Zonder de poster. Ik geloof 28 november, dacht ik.
3: Ja. En dan kun je heel winter weer wat aans bedenken.
4: Ja, dat doe ik altijd even rustig aan. En dan wordt er weer eens nieuws bedacht. In het voorjaar barsten we weer los met iets anders. Dit is de 4e expositie al.
3: Ja, maar je zit hier wel 4 jaar.
4: Ik zit hier nu 4 jaar. Morgen zit ik hier precies 4 jaar.
3: Ja, feliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja. Nou, Dimitri. Het is wel mooi hier, hoor. Het is mooi inricht hier. Mooie expositie.
2: Hartstikke goed. We gaan kijken. Dankjewel.
3: Oké, mooi.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Goedemiddag, 4:30 exact. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. De truckers die het Truckstar Festival verlieten hebben dit jaar geen boetes gekregen voor onnodig klaksoneren. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. De truckers lieten weten rekening te houden met boetes en dat heeft geholpen. En in Emmen is vanmiddag een minderjarige jongen neergestoken. Dat gebeurde aan de Torflang. Er is een 47-jarige man uit Emmen aangehouden en hoe het nu met het slachtoffer gaat is nog niet bekend. 3 explosies afgelopen weekend in Assen op verschillende plekken hebben voor veel schade en onrust gezorgd. De politie doet onderzoek en bekijkt of er een verband is tussen de ontploffingen. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg. De zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
5: Zometeen kan je hele dikke prijzen winnen hier op Radio Drenthe. Met Tientje of Tombola en muziek onderweg van Billy Ocean en Swing Out Sister.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Studio Steenbergen.

0: weer doen? Een tientje of tombola? Ruben is ook aangeschoven hier in de studio. Goedemiddag.
1: Hey Dimitris, goedemiddag.
0: Ja, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Als je zit mee te kijken via TV Drenthe, dan heb je hem waarschijnlijk al voorbij zien komen op beeld. De tombola. Dat is een snoepautomaat. En er zitten allemaal balletjes in. En in die balletjes hebben wij prijzen verstopt. 100 mooie prijzen. Ja. En dat varieert van dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard, tot ook stickers en sleutelhangers, zo eerlijk moeten we ook zijn.
1: Het is een beetje de gok die je neemt eigenlijk, hè?
0: Ja, dus, want we kunnen een tientje aan je overmaken. Of je kiest een balletje uit de tombola.
1: Weet je al hoe vaak dat gebeurd is trouwens, dat tientje?
0: Niet vaak.
1: 1 keer in de geschiedenis van dit spel. Dus als je legendarisch wil zijn, dan kies je voor tientje.
0: Ja.
1: Toch? Ik bedoel, dat blijft wel bij, laten we eerlijk zijn.
0: Maar het is de eerste keer dat ik het speel. Dus ik wil juist wel graag iemand aan de lijn hebben die in die tombola. Ja,
1: dat is een paar. Dan heb ik niks gezegd, Dimitris.
0: Je wil weer makkelijk ervan af zijn.
1: Nee. Let's go voor de tombola. Dat is een mooie prijs in, inderdaad. En de hoofdprijs, dat is die helikoptervlucht voor 2 personen. Die zit er ook nog in. Dus dat is wel inderdaad een reden om toch voor de tombola te gaan zometeen.
0: Ja, hoe gaan we het doen? We gaan een instapvraag doen. Die moet je sowieso goed hebben. En als je die goed hebt, dan heb je eigenlijk sowieso al prijs. Want je wint of een tientje of iets uit de tombola. Dus je hebt sowieso prijs.
1: Ja, mits je een uitzending komt natuurlijk, hè?
0: Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Ja, nee, want anders dan heb jij...
1: Dan moet ik een hoop balletjes trekken anders.
0: Ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ben je er klaar voor? Zullen wij gewoon de instapvraag doen?
1: Ja, leuk. Ik ben benieuwd.
0: Laten we dan nog 1 keer gaan zingen, want ik vind het liedje zo leuk. Tientje of tombola. De instapvraag is, op welke dag in het jaar wordt de Zuidladermarkt elk jaar georganiseerd?
1: Oeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd hoor. Jawel?
0: Ja, ik weet hem wel. Ik weet hem wel. En als jij hem weet, dan mag je nu bellen. 0592 33 11 88. Kom je in de uitzending, dan win je sowieso iets. Een tientje of je kiest iets uit de tombola. De vraag is dus, op welke dag in het jaar wordt de Zuidladermarkt elk jaar georganiseerd? Als je het weet, bel maar 0592 33 11 88. Dan kom je zo meteen hier in de uitzending. En dan mag je kiezen tussen een tientje of iets uit de tombola. Rod Stewart komt eraan. Dit is Miss Montreal op Radio Drenthe en Schuilen.

0: daarvoor hebben wij aan de telefoon Carla ten Napel.
1: Hallo.
0: Hey, ben jij familie van Edwin Evers?
1: Nee, ik ben geen familie van Edwin Evers.
0: Een hele bekende naam, ten Napel, maar dat is niet... Nee, ik bedoel die andere natuurlijk. Evert.
1: Ja, jij bedoelt Evert.
0: Evert.
1: En Carrie.
0: En Carrie, ja.
1: Ja, heel ver weg, heel ver weg.
0: Heel ver weg?
1: Ja.
0: Kennen ze jou ook?
1: Dat denk ik niet.
0: Oh, oké. Waar bel je vandaan, Carla?
1: Ik bel vanuit Nieuweroord.
0: Kijk eens, en heb je wat leuks gedaan in Nieuweroord vandaag?
1: Ik heb thuis gewerkt, dus best leuk.
0: Zo, dus de spulletjes alweer mooi opgeruimd om 5:08.
1: Nou ja, thuiswerk voor de baas, zeg
0: ja.
1: maar.
0: Ja, nee, precies. Nee, allemaal goed. Ja. Lekker. En doe je dat vaker thuiswerken?
1: Dat doe ik een aantal dagen in de week. Dus ik ga 1 dag in de week naar kantoor en de rest van de week werk ik thuis.
0: Och, wat heerlijk zeg. Hey, dat heb je goed voor elkaar.
1: Echt?
0: Zo, en dan wordt het komende week ook nog mooi weer. Dus dat wordt lekker vanuit de tuin met het laptopje.
1: Dat kan. Dat zou heel best kunnen.
0: Zo, lekker zeg, lekker zeg. Hé, we hadden een vraag in Tientje of Tombola. Op welke dag in het jaar wordt de Zuidlaardermarkt elk jaar georganiseerd?
1: Dat is elk jaar de derde dinsdag van oktober.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Eigenlijk heb je nu al gewonnen, hè?
1: Eigenlijk wel. Nou...
0: Ja, we kunnen een tientje naar je overmaken. Maar we kunnen ook Ruben, die staat hier... die kunnen we ook naar de Tombola sturen. Die staat hier in de studio van Radio.
2: Dat is leuk eigenlijk hoor, want anders ben ik voor niks gebleven. Ik was om 4:30 vrij eigenlijk, Dimitris. Ik ben voor jou wat langer gebleven. Dus Carla, wagen het is om nou naar huis. Dan gaan we dat tientje.
1: Tombola, doe maar de Tombola.
2: Oh, gelukkig maar. Nou kijk eens, dan gaan we gewoon een heuseltje aan geven hoor. Zo, daar komt hij. Oeh, dat is altijd spannend. Blauw met oranje. Ik weet niet wie die kleurcombinaties in die balletjes maakt, maar die heeft weinig gevoel voor smaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat
0: ik even een pakje instarten? Even voor
2: ja, doe maar.
0: Dat is wel even spannend natuurlijk.
2: Ik loop natuurlijk al op de zaken vooruit.
0: Ja, want je hebt het nu in de handen, Ruben.
2: Nou, dit is mijn prijs, hé. Nou, ja. Oi, oi, oi. Een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Oh!
1: Ja,
0: oh,
1: leuk.
2: Dat dacht ik. Gefeliciteerd.
0: Ja hoor, gefeliciteerd. Ach, Carla, een stickerpakket.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, dat is toch wel fijn. Kan je overal opplakken.
1: Ja. Ik heb hem al eens eerder gehad. Ik heb hier alles al volgeplakt.
0: Oh. Nou, heb je nog een man?
1: Ik heb nog een man, ja.
0: Misschien moet je daarop gaan plakken dan.
1: Nou, dat gaan we proberen.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, we gaan de prijs naar je toe sturen, Carla. En een prettige dag.
1: Hey, zelfde. Dankjewel.
0: Okay, hoi.
1: Hoi.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
6: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
6: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Don't stop till you get enough. Michael Jackson op Radio Drenthe. Het is 7:07. Dimitri is hier zo op Radio Drenthe. Laatste uur van Studio Steenbergen. Zometeen gaan we terugblikken op wat er vandaag allemaal is gebeurd hier op Radio Drenthe. Ja, er is een hoop gebeurd. En zometeen hoor je alles nog een keer achter elkaar. Altijd fijn om even bijgepraat te worden. En muziek onderweg van de Beach Boys. Madonna komt eraan. En ken je deze nog van Big Mountain. Dit is Baby, I Love Your Way.

0: Madonna op Radio Drenthe en Like a Virgin. 4:15. Elke werkdag blikken we hier op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag hoorde je dat winkeliers van 5 winkelcentra in Assen overlast van hangjeugd en andere overlastgevers beu zijn. Ze krijgen klachten van klanten die zich niet meer veilig voelen tijdens het winkelen. En dat gebeurt van de binnenstad tot aan de wijken Marsdijk en Kloosterveen. En volgens de ondernemers lost de gemeente hun problemen niet op. En daarom komen de winkeliers nu zelf in actie. En onze verslaggever die spreekt met de ondernemers.
1: Voor een doordeweekse dag in de zomervakantie is er nog best wel druk op het winkelcentrum van Marsdijk. Mensen komen hier voor een boodschapje of even een boek of eventjes naar de kapper. Maar er zijn ook mensen die hier komen om wat rond te hangen, wat rottigheid uit te halen. En daar zijn ze eigenlijk wel klaar mee. Gebeurt trouwens niet alleen hier, maar op alle winkelcentra in Assen hebben winkeliers daar last van. En daar gaan ze nu iets aan doen. Paul Alberonda is voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum in Marsdijk. En ook eigenaar van de Bruna hier.
2: 5,95.
1: Wat maken jullie hier zoal mee op het gebied van veiligheid?
3: Nou, we hebben natuurlijk behoorlijk wat mensen over de vloer elke dag weer. En er zitten ook zo af en toe mensen bij die ze niet helemaal gedragen zoals we dat graag zien in het winkelcentrum.
1: Wat doen die dan?
3: Moet je denken aan fietsen in het winkelcentrum, roken in het winkelcentrum. Maar ook zo af en toe wat ontzettende ketende jongelui die het leuk vinden om een beetje luidruchtig door het winkelcentrum te gaan.
1: En wat doet het dan met winkeliers en met klanten, dat soort gedrag?
3: Nou, het laat zich niet helemaal vangen in allerlei statistieken, maar een gevoel van onveiligheid, wat eigenlijk het koopproces en de gezelligheid die wij proberen te creëren in de weg staat.
1: Het speelt niet alleen in Marsdijk, maar ook in Kloosterveen, in Assen-Oost en aan de Nobelaan en in het centrum. Daar ben ik nu. Alfred Weling van Ploegmakers, die zijn eigenaar van 4 van de winkelcentra in Assen. Waarom nemen jullie nu deze stap om zelf maar beveiligers in te gaan huren?
4: Nou, tweeërlei eigenlijk. We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar. Nou, die twee dingen kwamen samen en toen dachten wij, het is heel belangrijk dat mensen in Assen veilig, voor een gevoel veilig kunnen winkelen. We moeten dat samen oppakken.
1: Want is Assen dan niet veilig? Want we staan hier nu ook in de binnenstad. Het is rustig op straat. Assen is ook best wel een rustige stad, normaal gesproken. Maar waar komt die onveiligheid dan vandaan?
4: Nou, als je naar politiedata zou kijken, wat we ook regelmatig doen met wijkagenten, dan komt eruit, het valt wel mee. Maar het gevoel, het valt helemaal niet mee. Want anders krijgen we hier verontruste telefoontjes niet van de winkeliers en van de klanten. Dus het speelt wel degelijk dat gevoel van grote groepen die overal hangen en onveiligheid, dat is er.
1: Nou, dus zelf maar beveiligers. Wat moeten die gaan doen?
4: Nou, de bedoeling is dat de winkeliers, want die trekken zelf de portemonnee. En dat zegt al iets, hè. Een winkelier die zelf portemonnee trekt voor beveiliging, terwijl dat een algemeen goed is, dat de overheid zou dat moeten doen. Maar die willen eigenlijk van dat gevoel af. En met elkaar willen ze 2 fulltimers, 2 beveiligers inhuren, die gewoon at random op elk winkelcentrum een paar uur per dag kunnen optreden. Bewust maken van de mensen. Hey, je staat in groepen. Weet je wat het betekent voor degene die hier boodschappen doet? En als het escaleert, dus er gebeurt een incident, dat de beveiligers met z'n tweeën op kunnen treden in elk winkelcentrum.
1: U zei net, het is eigenlijk een taak van de overheid. Vindt u dat de gemeente hier steken laat vallen?
4: Nou, mijn gevoel is dat de gemeente zich daar onbewust onvoldoende bewust van is, van wat er eigenlijk speelt. En het zegt eigenlijk alles dat als ondernemers zelf de portemonnee trekken om dit gevoel van veiligheid te doen, dat het wel degelijk speelt. Dus ik denk dat het heel erg helpt. En dat vragen we ook aan de gemeente. Ondernemers, wij nemen het initiatief. Ik denk dat dat ook goed is. En dat we de overheid vragen, doen jullie mee om de stad veiliger en de winkelcentra veiliger te maken? Ba-ba-ba.

0: op Radio Drenthe. 6:08 is het. Elke werkdag blikken we hier op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag hoorde je het volgende. Van FC Emmen naar Oranje. Dat is weinig mensen gegeven. Maar de droom van Tobias Tiel uit Anne wordt werkelijkheid. Hij is de nieuwe persvoorlichter van het Nederlands elftal. En Tobias die was eerder vandaag de gast bij Edwin hier op de radio.
1: Ja, ik denk het wel op een bepaalde manier. Het is heel bijzonder, dus daar ben ik heel trots op. En een bijzondere en mooie uitdaging.
2: Ja, wanneer ga je beginnen?
1: Volgende week, 1 augustus officieel, begin ik. Dus al mooi rap.
2: Ja, dat gaat inderdaad best snel. Nou ja, je bent pas 27. Ja, dan moet je zometeen je staande houden tussen al die vedettes, hè?
1: Ja, er komt direct een interessante periode aan, denk ik. Met het presenteren van hopelijk een nieuwe bondscoach. En daar zal redelijk wat media-aandacht aan gaan. Dus nee, ik denk dat ik daar een hele mooie basis voor heb. Ook veel met jullie journalisten te maken gehad natuurlijk. Dus hopelijk is dat een mooie lading voor een stapje hoger.
2: Ja, dus je wordt meteen voor de leeuwen gegooid. Wie wordt de nieuwe bondscoach?
1: Dat, ik heb geen idee. En ik wil daar ook verder niet zoveel over zeggen natuurlijk.
2: Oké, het is nog niet bekend, zeg maar, dat je die mag zeggen.
1: Nee, ik heb echt geen idee. Ik ben nog niet begonnen, dus we hebben het er nog niet over gehad.
2: Oké, maar is het wel het eerste wat mensen vragen nu zo horen als je de nieuwe persvoorlichter wordt voor het Nederlandse elftal?
1: Ja, het is inderdaad, weet je al meer? En kan ik ook kaarten krijgen? Dat zijn de twee vragen die ik krijg.
2: Heb je zelf een voorkeur? Ik bedoel, heb je Menno van Dam al gepolst?
1: Ik heb een hele goede werkrelatie met Menno. Dus ik zou het heel mooi vinden. Maar nee, dat meer voor de grap hebben we het er even kort over gehad. En nee, verder zelf geen voorkeur. Iemand die heel prettig met de media om kan gaan, maakt mijn werk makkelijker. Dus zo niemand.
2: Oké, nou goed. Ik bedoel, je hebt goede voorgangers gehad. Kees Jansma, Bas Ticheler. Heb je nog contact met hen gehad om je voor te bereiden?
1: Nee. Ik wel met mijn directe collega's, met wie ik ga opvolgen en met degene wie ik het doe. Want je doet het met z'n tweeën. En diegene heeft al heel veel ervaring in de perswereld. Dus ik denk dat hij mij goed op sleeptouw zou nemen aan het begin.
2: Oké, nou je bent zometeen natuurlijk wel vaak op pad natuurlijk ook. Hè? Veel weg met Oranje, overal in de wereld.
1: Ja, ik denk dat mooier kan bijna niet. Dat werd ook bij de gesprekken vaak aangegeven van hey, let op, je bent vaak van huis. En ik dacht, ja. Ja, dit is het. Dit geweldig. Als ik hoor dat waar mijn voorganger geweest is, Brazilië, Japan, op het veld gestaan bij de WK-finale in Zuid-Afrika. Ja, dat laten we hopen op zo'n reis.
2: Oké, nou heel veel succes.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
5: Goeiedag, het is exact 5:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dit is het nieuws uit Drenthe. De truckers die het Truckstar Festival verlieten hebben dit jaar geen boetes gekregen voor onnodig klaksoneren. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. De truckers lieten wel rekening te houden met boetes en dat heeft dus geholpen. Dan Emmen. In Emmen is vandaag een minderjarige jongen neergestoken. Dat gebeurde aan de Torflang. Er is een 47-jarige man uit Emmen aangehouden. En hoe het nu met dat slachtoffer gaat, is niet bekend. Drie explosies afgelopen weekend in Assen op verschillende plekken hebben voor veel schade en onrust gezorgd. En de politie doet onderzoek en bekijkt of er een verband is tussen de ontploffingen. En dan gaan we naar het weer. We hebben contact met Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja. Gaan we bij vandaag beginnen of bij de komende week? Want het wordt tropisch warm, lees ik overal.
6: Ja, de opwarming is in de maak. Vandaag was dat nog niet zo. We hadden een matige noordwestenwind vandaag. En de temperatuur die is gestegen naar zo'n 19 graden in het noorden van de provincie tot ruim 21 graden, 21,5 in het zuiden. Een paar lichte buitjes, een paar millimeters zijn er gevallen. In Wijster bijvoorbeeld 1 millimeter. Een stevige bui in Burk, Westerbork dus. En in Diever is het 20,7 graden geworden. Nou, we hadden 5 zonuren. Die zon is nu nog een beetje schuil achter de wolken. Maar vanavond gaat de zon toch overal weer flink doorbreken. Het wordt rustig. De wind gaat draaien van noordwest naar zuidwest. En de temperatuur gaat komende nacht terug naar een graad of 12. En ja, wat jij zegt, morgen begint die opwarming. Ja.
5: Ja. En vertel, hoe ziet het eruit de rest van de week?
6: Nou, morgen een zuidwestenwind. Die is zwak tot matig. We hebben morgen direct al wat zon. Ook nieuwe vorming van stapelwolken. Het blijft verder droog. Tussendoor ook ruimte voor de zon. 7, 8 zonuren. Dus eigenlijk een hele vriendelijke dag. De opwarming van 24 graden in het noorden naar 25 graden elders, dat zit er wel in. Dus een zomerse dag in het midden, zuiden en oosten van de provincie. Maar zeker warmer wordt het op woensdag. Want dan hebben we een zuidelijke wind. En dan komt die Franse warmte, die Spaanse warmte, komt dan gemengd naar ons toe. Met die brandlucht. Er zijn allemaal ernstige branden daar. En die rooklucht die komt dus ook een klein beetje naar ons toe. Dat zal waarschijnlijk woensdagavond in de nacht naar donderdag en donderdagochtend merkbaar zijn bij ons. Wat we gaan merken? Nou, misschien dat je een klein beetje brandlucht gaat merken. Die lucht is niet helemaal fris. Oftewel, de luchtkwaliteit gaat achteruit. Maar het weer is even zo schitterend woensdag. Vrijwel geen wolken. En tropische temperatuur zo rond de 32 graden. Misschien zelfs in het zuiden van Drenthe net tegen de 33 graden aan. Dus, maar goed, luchtvochtigheid is laag, dus het is volgens mij woensdag wel te doen.
5: Oké. Lekker. En je zegt, we kunnen echt die branden ruiken dan ook gewoon hier in Nederland?
6: Nou, dat zou, ja, weet je, dat is heel, heel lastig te zeggen. Kijk, de lucht wordt allemaal opgemengd. Het is natuurlijk een afstand van 1500 kilometer wat dan naar ons toe komt. Maar omdat die branden dus fors zijn, verwacht ik eigenlijk wel dat die lucht naar ons toe komt. Ja, misschien ruiken we dat. Kunnen we dat zelfs een klein beetje ruiken. Dat is niet eens uitgesloten. Nee. Nou, wat er in ieder geval gaat gebeuren is dat dan donderdagmiddag na flink wat zonneschijn de bewolking komt en een winddraaiing naar het westen. Dus dan komt er weer aanlandige wind vanaf de Noordzee. En dat betekent wat meer vocht in de atmosfeer. Schonere lucht. Dan is die slechte luchtkwaliteit is dan verdwenen. Dan gaat de temperatuur naar een graad of 29 echt wel dalen. En in de namiddag is het gewoon heel goed te doen met zon en een aangename temperatuur. En de dagen daarna, ach joh, het blijft allemaal zomers. Buien heb ik niet in het verschiet en de zon die blijft erbij naast wat wolken. Dus aanmodel blijft de zomer weer gewoon aanhouden.
5: Dat is lekker, Roland. Ja. Dankjewel, fijne avond.
6: Mooie avond.
5: Hoi hoi. Dit is Radio Drenthe met zometeen muziek van Man at Work. En Nick en Simon komen er ook aan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Studio Steenbergen.

0: en Simon, alles overwinnen, Radio Drenthe. Het is bijna 17:15. Elke werkdag blikken we hier op Radio Drenthe tussen 17:55 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag hoorde je het volgende. Elke maandag bellen we met Barry Gepken. Hij is op weg naar Fatima in Portugal. Te voet. Ja, dat is een pittige trip. En het zijn ook pittige dagen. Dat vertelde Barry vanmorgen bij Judith hier op de radio.
1: Goh, kilo, wat is een groot land, ja. Dat is niet normaal.
2: Maar heb je
1: zoveel
2: koeien
1: heb ik nog nooit gezien. Sorry?
2: Heb je het dan zo zwaar?
1: Nou, zo zwaar, nee. Weet je, is de ene dag is de andere dag niet. Ik heb wel pittige dagen, ik heb wel een paar pittige dagen gehad, inderdaad. Toen die hitte gaat en ik heb een onwijze klimpartij gehad een paar dagen terug. Toen liep ik langs een rivier, prachtig mooi. Ik had genoten aan een rivierje en de weg stopte geen, want er waren allemaal vallende stenen. Daar waren men bezig met het gevaar weg te brengen. En ik denk, nou, daar kan ik wat hoger op via een pad. Maar uiteindelijk kwam ik bij staalkabels terecht en op een gegeven moment kwamen de klimbeugels en ik denk, wow, dit wordt waar. Maar ik was wat klimmen gewend vanuit Monument Wacht Drenthe. En ik denk, nou, dat ga ik gewoon doen. Maar toen steil omhoog op zo'n rots. En toen kwam ik voor een grote spleet uit.
2: Ja.
1: Nou, daar paste ik niet tussen. En mijn rugzak ook niet. Dus ik heb op een gegeven moment allerlei babbelegoesjes dat ik die rugzak heb leeggehaald. Er doorheen. Toen nog weer hoger op en over zo'n gek hangbrugje. En toen dacht ik, nou ben ik het overbrugd, het letterlijke figuurlijk. Maar dat was niet zo, want ik hoorde de mensen nog bezig. Toen ben ik nog hoger op gegaan, met handen en voeten, over raspartijen, door struiken. En toen uiteindelijk, na uren kwam ik in één keer een koe, zei ik. En toen was ik weer blij. En toen heb ik dus via een omweg ben ik wel over die rivier ingekomen. Maar dat heeft wel heel wat energie gekost.
2: En hoe gevaarlijk was dit, Barry?
1: Ja, achteraf was het wel in pittig, ja. Maar ja, we zijn niet zo bang, hè. Maar kijk, je weet wat je doet. En ik voel me gewoon sterk. Maar je moet gewoon alle tijd ervoor nemen. Maar eigenlijk had het wel aangeleend natuurlijk uw gemoeden daar.
2: Ja, we laten ondertussen even wat foto's van die barre tocht zien. Op TV Drenthe. Dus ben je in staat de televisie aan te zetten, doe dat dan vooral even. Want dan krijg je even een beeld ook nog erbij van wat Barry heeft moeten doorstaan. En die spleet was dus zo smal dat jouw rugzak daar niet doorheen paste. Hoe ben je er dan zelf doorheen gekomen?
1: Ja, nou, ik ben niet zo'n dikke, dus dat ging op zich wel. Maar die rugzak, ja, die is zo vol. En in de kant wou er nog niet door. Dus ik heb gewoon uitgepakt de plek in die spleet. En ja, er doorheen gewurgd. Nou ja, ik heb ook wel een grappig filmpje die ik op mijn Facebook van Barry Gepken. Maar het was echt wel dat ik zo. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in al die tochten. En je belandt ergens in en je weet ook nooit hoe het afloopt. Nee. En ik kijk altijd gewoon van hoe ver gaat het. En het is gewoon wel goed gekomen. Ja. Alleen, daarna, ja, de dag erop, ik zag een plek en ik denk, oh, eindelijk een goed even bijtanken, eten en een koud biertje. Maar die kwam maar niet. Nou ja, tot ik hier gisteren ben ik echt gigantisch mooi wakker geworden. Via een pastoor heeft een onderkom geregeld bij mensen in het Groot Kasteel. En daar was ook scouting. Maar daar heb ik een verschrikkelijk lekker bed gehad. Dus toen, gisteren heb ik heel veel kunnen bijtanken. Nou ja, dat was weer een cadeau gewoon naar al die dagen.
2: Maar hoezo een kasteel?
1: Ja, dat was ook heel bijzonder. De pastoor die belt gewoon van onderdak. En dat gebeurt wel vaker. En dat zijn Portugianen. Ik trof eindelijk een keer een pastoor. En ja, toen kwam ik daar terecht. En die mensen die hadden gewoon een groot kasteel. Die man had altijd ook gewerkt bij Unilever. Ja, echt gigantisch. Nou, dit was gewoon een en al luxe. Dat was gewoon, nou ja. De duurste hotelkamer kon er niet op, denk ik.
3: Radio Drenthe.

0: Joe Buck op Radio Drenthe, The Way You Take Time. 6:08 is het. Morgen om 3:00 weer een nieuwe editie van Studio Steenbergen. Zometeen hier Johan Derksen op Radio Drenthe met muziek voor volwassenen. En elke werkdag blikken we op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag hoorde je het volgende. Marlon, a.k.a. de Glittereter. Ja, dat is niet zomaar een naam. En ook niet zomaar een kunstenaar. Want Marlon maakt kunstwerken van glitters. Remco is vandaag op Tjak. En dan was de gast bij Marlon die het maar druk mee heeft met de glitters.
1: Plakken, knippen, bedenken. Ja.
2: Ja.
1: Maar het maakt me lekker zen. Oh, kijk, en als je een lampje op doet,
2: ja. Oh,
1: dan wordt hij nog mooier.
2: Dan schittert het er allemaal over.
1: Ja, en als de zon erop komt of wat dan ook. Hij is altijd anders. Of zij.
2: Ja. Nou, lopen wij even weer hier het Huis van de Tol in. Want we hebben hier ook nog wat staan. Ja, wat is het?
1: Dit zijn acrylaat, die ik in de spuitbus doe. En met zo'n slagroomtuutje.
2: Oh.
1: En dan op laat drogen en dan verf.
2: Ja, en dan krijg je een soort van taart.
1: Ja, ja, het is een soort taart. 3D-art noem ik het.
2: Ja. Maar je zet er lekker uit dan deze ding.
1: Ja, je mag eraan likken als je wil, maar ik zou het niet doen.
2: Kom, lopen we nog even wat verder. Want het hangt hier door het hele huis van de Tol hangt hier kunstwerken. Ja. Dan hebben we hier een stukje zee, zou ik als denken.
1: Nou, dat vind ik een mooie metafoor.
2: Ja,
1: ja, het is gips.
2: Ja.
1: Die ik in de bubbeltjes plastic laat opdrogen. En daar heb ik allemaal pailletjes in geplakt.
2: Ja. En ben hij een kunstenaar. Hij heeft jaren in de Randstad woont, begreep ik. En hij woont ook alweer een paar jaar weer bij ons in de provincie.
1: 6 jaar.
2: Ja, op de Smilde, geloof ik. Ja,
1: ja, achter de
2: is dat is dat een beetje goed werken hier?
1: Ja, prima. Ik heb een groot atelier. Lekkere tuin, lekker huis. Prima buren.
2: Ja.
1: En de laatste 2 weken, weekenden van september kan je langskomen. Want we hebben open atelierroute in midden Drenthe.
2: Ja, dus, mooie provincie, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Lekker rustig.
2: Ja. Zullen we nog even willen lopen?
1: Ja.
2: Want we zijn nog niet klaar. Kijk, dan hebben we hier nog...
1: Dit is papier.
2: Dit is
1: die
2: papier.
1: Die ik rondjes heb gemaakt en door elkaar heb geplakt en gespoten.
2: Ja, je kunt zo in het water laten driemen, lijkt het, hè?
1: Ja. Je hebt wat met water, hè?
2: Ja, ik heb wel wat met water.
1: Ja, ik hoor het. Leuk.
2: Ja. Dat is toch ook, hè?
1: Dat is mooi dat iemand dat erin ziet. En hier hebben we degene die ik het meest doe, Grace Jones.
2: Ja. Wie hebben we? Grace Jones.
1: Grace Jones. Die, als je op mijn Instagram kijkt, dan zie je dat ik haar het meest doe.
2: Oh, fascinerende vrouw. Ja, fascinerende vrouw. Ja.
1: Ze heeft zulke mooie foto's en zulke mooie looks. En altijd herkenbaar.
2: Ja, springt er direct uit, hè?
1: Ja. Ja. Ook als dit roze, je ziet toch dat het Grace Jones is.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot €3,49.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Drenthe.
7: Muziek voor volwassenen.
4: Met Johan Derksen.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1954 was het de nummer 1 hit in Engeland voor David Whitfield. In 1965 verscheen de cover van Jay and the Americans uit New York. Het was de nummer 1 hit in Canada. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Amerika en 5 in Australië. In 1980 werd de single opnieuw uitgebracht en toen werd het nog een hit in Nederland. Jay and the Americans, Cara Mia.

40 nummer 1 hits in Amerika. En als jongen van 15 jaar was hij al de huisartiest in de nachtclub Nashville South. En hij bezit 3 restaurants in Nashville, Gatlinburg en Pittsburgh. En het 4e restaurant in Las Vegas wordt binnenkort geopend. Jason Aldean, Tennessee River.

Jason Aldean, Tennessee River. Het nummer is geschreven door de Engelse acteur Trevor Peacock en de single van Herman's Hermits uit Manchester met zanger Peter Noon met de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Er werden 3 miljoen singles van verkocht. Herman's Hermits. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Hermans, Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Luke Bryan uit Georgia werd in Amerika al 5 keer gekozen tot Entertainer of the Year. Hij verkocht 75 miljoen albums, heeft 31 nummer 1 hits en na het overlijden van zijn zus adopteerde hij de kinderen. Luke Bryan, Love in the First Degree.

Luke Bryan, Love in the First Degree. Het is een compositie van Al Kooper uit Blood, Sweat and Tears en er verscheen een single van Sammy Ambrose. Later verscheen deze cover van Gary Lewis en de Playboys, terwijl de bandleden geen enkele bijdrage leverden. Het nummer werd opgenomen met jazzgitarist Mike Deasy, Tommy Alsup uit de Crickets, pianist Leon Russell en basgitarist Joe Osborne en drummer Hall Blaine uit de studioband The Wrecking Crew. En het nummer werd niet gezongen door Gary Lewis, maar door studiozanger Ron Hicklin. Desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika, uiteindelijk de 3 in Canada, 4 in Nieuw-Zeeland en 6 in Australië. Gary Lewis en de Playboys, This Diamond Ring.

Jerry Lewis en de Playboys, This Diamond Ring. Rascal Flatts, dat is de band uit Nashville met zanger Gary LeFox. Europa heeft de band nog niet ontdekt. In Amerika hebben ze 18 albums gemaakt, 65 hits, waaronder 17 nummer 1 hits. Rascal Flatts, Old Flame.

Rascal Flatts, Old Flame. Het is een single van de Engelse band Unit 4 Plus 2 uit 1965 met zanger Tommy Moeller en gitarist Russ Ballard en drummer Bob Hendred, die later deel uitmaakte van Argent. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer 9 in Amerika, en er verschenen nog covers van Gary Lewis en de Playboys, Cliff Richard, Randy Edelman, Kevin Rowland en de Honeycombs. Unit 4 Plus 2, Concrete and Clay.

Unit 4 plus 2, Concrete and Clay. Kenny Chesney, dat is een countryzanger met 27 nummer 1 hits in Amerika. Hij begon als huisorkest in de honky-tonk bar The Turf in Nashville. En hij was heel even getrouwd met filmster Renee Zellweger. Maar na een half jaar was het huwelijk alweer voorbij. Kenny Chesney, Lady Down on Love.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky T en de Snake Charmers is het album van deze week. En Nicky T, de zanggitarist Nick Tiberius uit Detroit. Hij begon als 12-jarige al op te treden met nummers van B.B. King en later was hij de gitarist van Alberta Adams, Jim McCartney, Bobby Murray en Kenny Parker. Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time.

Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time. Freddy and the Dreamers uit Manchester met zanger Freddie Garrity. Dat was een nachtclubband, maar in 1965 scoorden Engelse bands grote hits in Amerika. Dit was zelfs de nummer 1 hit in Amerika en Canada, het nummer 2 in Engeland. Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now.

0: Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Florida Georgia Line, dat is een band rond twee singer-songwriters. Taylor Hubbard uit Georgia en Brian Kelly uit Florida. Ze begonnen als coverband, intussen hebben ze 7 albums gemaakt en 56 hits, waaronder 19 nummer 1 hits. Dit was een hit in Amerika en in Canada voor Florida Georgia Line. I'm in a hurry.
1: I'm in a hurry.

Florida-Georgia Line. I'm in a hurry. Het is een compositie van Steve Winwood, de zanger van de Spencer Davis Groep. Het nummer eindigde 9 in Engeland, 16 in Amerika. Maar de cover van de Amerikaanse band Chicago werd een hit in Amerika, Engeland, Canada, Duitsland, Ierland en Nederland. De Spencer Davis Groep. I'm a man.

De Spencer Davis Groep met een alternatieve opname van I'm a Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jamie Johnson uit Alabama schreef nummers voor Willie Nelson, Merle Haggard, Trace Atkins, George Strait, James Otto en Joan Nichols. En hij nam al duetten op met Dierks Bentley, Miranda Lambert, Sammy Kershaw, Billy Ray Cyrus, Chris Christopherson, Blackberry Smoke, George Jones, Randy Travis, Willie Nelson en Billy Joe Shaver. Jamie Johnson, My Home is in Alabama.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

diepe dalen, tot het bereiken van de top.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: avond van Drenthe. Radio Drenthe.
1: Wat zou het mooi zijn?

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe.
1: Kom maar. Rap.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.